0: voor het eerst dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
1: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Bij een ernstig ongeluk in het Groningse Den Ham zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt. Een auto botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen, waaronder een traumahelikopter. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Mexico is een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De nieuwe testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het allerlaatste moment afgeblazen. Vlak voor de lancering sloegen enkele motoren niet aan, waarna het systeem de start automatisch afbrak. Volgens topman Elon Musk wordt de raket nu veilig leeggehaald. SpaceX hoopt de test over een paar dagen alsnog uit te voeren. En campings waar kinderen niet welkom zijn, worden steeds populairder. Het aantal zogeheten adults-only campings in Europa is de afgelopen 5 jaar met ruim 40% gegroeid. Nederland telt er inmiddels 23 en staat daarmee op de tweede plaats na het Verenigd Koninkrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samen.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid is doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Het is al de zesde nacht op rij dat Amerikaanse doelen worden bestookt. Volgens Iraanse media zijn dit keer onder meer bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 3 mensen zijn omgekomen. Reizigers moeten begin september rekening houden met een 24-uur staking op het spoor. Vakbond FNV kondigt nieuwe landelijke acties aan uit protest tegen de bezuinigingen van het kabinet. Ook bij de overheid, in de havens en in delen van de zorg komen acties. Wanneer de spoorstaking precies is, wordt later bekendgemaakt. En Tomorrowland heeft gereageerd op de kritiek over een DJ-optreden vlakbij het gebouw in Brussel, waar deze week 6 mensen om het leven kwamen bij een brand. Volgens de organisatie is er vooraf een minuut stilte gehouden en was het nooit de bedoeling om mensen te kwetsen, meldt de Telegraaf. Volgens politici had het daar nooit mogen plaatsvinden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente's.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het dodental van de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn ook nog eens hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Ministers en staatssecretarissen steken steeds meer geld in hun sociale media. Volgens de Telegraaf is sinds 2020 al ruim 3,5 miljoen euro uitgegeven aan externe hulp. Daarnaast werken er zeker 33 mensen fulltime aan de online zichtbaarheid van kabinetsleden. Deze kosten zouden nog maar het topje van de ijsberg zijn. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is helemaal misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten en hij moest in een kussen belanden, maar hij landde verkeerd. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer helemaal open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens mee van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Verenigde Staten hebben voor de 6e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij zijn 2 bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 7 mensen zijn omgekomen. Iran sloeg terug met aanvallen richting Qatar en Bahrein. Maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Patiënten moeten steeds langer wachten op een afspraak met een neuroloog, schrijft het AD. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie lopen de wachttijden in sommige ziekenhuizen op tot 1,5 jaar. En dat komt door een groeiend tekort aan neurologen. Ook de acute zorg komt steeds meer onder druk te staan. President Trump hield een toespraak en zei daar dat China Amerikaanse verkiezingsgegevens heeft gestolen. Volgens hem bewijzen geheime documenten dat, die hij binnenkort openbaar wil maken. Voor die beschuldigingen is tot nu toe geen bewijs gevonden. Trump sprak zich ook boos uit over de tv-zenders die zijn toespraak niet wilden uitzenden. En voor het eerst komen er tijdens de Nijmeegse Vierdaagse gratis vrouwenurine waar, schrijft het AD. Op 8 plekken in de stad worden zogenoemde lapés geplaatst, waarin 3 vrouwen tegelijkertijd kunnen plassen zonder een afgesloten hokje in te moeten, zoals bij een Dixie. De toiletten moeten de wachtrijen bij bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse feesten korter maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met brede opklaringen en maximaal 18 graden. De rest van de ochtend begint ook droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Vakbond FNV wil begin september opnieuw grote acties houden tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt waarschijnlijk een landelijke 24-uur staking op het spoor en er worden acties voorbereid bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer de spoorstaking precies is, is nog niet bekend. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar nabestaanden zijn daar niet mee eens. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht naar een gewapende fatbike-roof en hij had een pistool bij zich. Een stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met een katapult met 185 km per uur weggeschoten en moest 75 meter verderop op een speciale mat neerkomen, maar kwam verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer open, nadat een grote natuurbrand de snelweg voor het deel bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor hulpdiensten. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend begint droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 20 tot 27 graden. Dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen, ieder seizoen springlevend.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Twente FM Nieuws.
9: Bij de politie zijn het afgelopen half jaar flink meer meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Bijna 1/5 meer vergeleken met een jaar geleden. Een opvallende stijging van het aantal meldingen zien we in Zaanstad. In Almere was er juist een daling. Er komt een 24-uur staking op het spoor. Dat gaat gebeuren ergens in de eerste twee weken van september. FNV-voorzitter Spekman zei bij WNL dat het daar niet bij blijft. Ook bij de overheid, in de zorg en de havens komen acties. De FNV protesteert tegen bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. In het Groningse Den Ham zijn bij een auto-ongeluk meerdere mensen zwaar gewond geraakt. En volgens verschillende media zijn er doden gevallen. De auto waarin ze zaten knalde tegen een boom en vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Ministers en staatssecretarissen laten steeds meer van zich horen op sociale media. En dat kost miljoenen, heeft de Telegraaf berekend. Het ministerie van Defensie is steeds vaker actief op sociale media, vooral na de Russische invasie in Oekraïne. Volgens een woordvoerder is het nodig dat Defensie voortdurend zichtbaar blijft. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 graden in het zuidoosten. Dat was het ANP Nieuws.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is al wat drukker aan het worden in de grensregio op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en ongeveer 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Vrijdagochtend, beste mensen, wees welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is om precies te zijn 17 juli en vandaag op deze dag was het Wim van Es die voor het eerst vertrok als Nederlander met een gele trui in de Tour de France 1951, 17 juli.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Als het aan het college van Enschede ligt, blijft de military Boekelo goed op de huidige locatie. De organisatie krijgt mogelijk een permanente vergunning voor het terrein rond het Thesingsbos. Als de gemeenteraad gaat instemmen, hoeven er in de toekomst niet iedere keer opnieuw milieuonderzoeken worden uitgevoerd. En ex-rijschoolhouder Henry Kams die mag de komende 3 jaar geen medewerkers van de CBR lastenvallen of praktijkexamens verstoren. Houdt hij zich daar niet aan, dan kan hij voor elke overtreding maximaal 5 dagen worden vastgezet. Het is een verhaal. En Techniekmuseum, Kunstpodium en Kunstenschool OIVO in Hengelo heeft in 2025 een record aantal bezoekers getrokken van ruim 34.000. Dat zijn er 7.000 meer dan een jaar eerder. Ondanks de stijging sloot OIVO het jaar af met een verlies van bijna 80.000 euro. En dat is zonde. Vanochtend zon, 27 graden gaat het worden. Later vandaag, vandaag stapelwolken en zon. En er valt een lichte bui. Tenminste, dat kan. Dat is het ingrediënt voor deze vrijdag. Welkom dus, Twente wordt wakker met later in de show onder andere vogelkastjes. En we gaan het hebben over

0: Het is Never Gonna Get It. Dit is gewoon ook hier op Twente FM. We hebben ook trouwens Henny Kuiper. Die gaat vertellen over de tour.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Dat je weet van hoe zit het. En misschien hebben we Thijs Kempering nog aan de lijn. Dat hangt een beetje om. Want hij zit op bij. Dus wat een cross. Dus bij deze. De nieuwsfeiten van weleer. Het is om precies te zijn 17 juli. En in 2014 een Boeing van Malaysia Airlines met vluchtnummer MH17 stort neer in Oost-Oekraïne. En daarbij 298 zitten die bij, daarbij om leven komen. Waaronder 193 Nederlanders en 4 Belgen. Even kijken, dan hebben wij 1993. Ruud Lubbers is de langzittende premier uit de Nederlandse geschiedenis. Tenminste op dat moment. En 1975 een hoogtepunt in ruimtevaart. Want Apollo Soyuz, dat project dat bereikt een koppeling. Er wordt een koppeling tot stand gebracht in de ruimte tussen de Russische Soyuz en de Amerikaanse Apollo. En dat is vrij uniek. 1975 gebeurde dat op deze dag. Dan 1970, opening van het poppodium en cultureel centrum De Melkweg in Amsterdam. Gevestigd in een voormalige suikerraffinaderij en zuivelfabriek aan de Lijnbaangracht. En 1968 in Londen gaat de Beatle-tekenfilm Yellow Submarine in première. Dan 1955, het stadje Arco in de Amerikaanse staat Idaho. Die wordt officieel de eerste stad ter wereld die volledig draait op kernenergie. Tijdens een experiment dat een uur duurt, wordt een elektriciteitsnet van Arco gevoed met stroom van een nabijgelegen nucleaire testlocatie. En dat werkte. 1955. Dan Wim van Est, die vertrekt als eerste Nederlander ooit in de gele trui in de Tour de France. Dat gebeurde deze dag in 1951. Hij deed dat niet lang, want ik had diezelfde dag nog ten val. En wat hebben we nog meer? Begin van de Spaanse burgeroorlog. Met muiterij in Marokko 1936 en 1871. Belangrijke ding wel, dat is voor het eerst wordt dynamo voorgesteld. Deze dynamo was het vertrekpunt van de moderne elektrische industrie. 1871. Dan gaan we naar de top 40. Die was gedateerd op deze dag 7 juli 1993. En de binnenkomers als volgt. Take It or Leave It van Sofia komt binnen op 39. I Want You van Usha komt binnen op 38. En Dreams van Gabriel komt binnen op 33. De hoogste nieuw binnenkomer op 29.

0: tickets anymore.
1: Nice device, Cool Corona. Uiteindelijk wordt het nummer 9, staat 7 weken in de top 40... en kwam binnen op deze dag in 1993 in de top 40 op nummer 29. Dan de top 3, op 3 Mr. Fain van Culture Beat, op 3. Van 3 naar 2 moet ik zeggen Wheel of Fortune van Ace of Base... en op 1 blijven staan I Can't Help Falling in Love van UB40. De nummer 1 van 17 juli 1993...

0: als ze naast je bed staat. Shayna Spyro en Material Lover hier op Twente FM. Vrijdagochtend, einde van de week voor sommige start van de vakantie. Bouwvak begint en vandaag begint ook de Fancy Fair Feest. De Fancy Fair Feesten moet ik zeggen met een grote barbecue in Dunningen. Check dat hele verhaal op 120.nl. Daar staat meer op. Onder andere ook dat aannemersbedrijf Haafkes uit Goor de verbouwing gaat doen van het FC Twente Heracles gebeuren op Sportpark Veldwijk in Hengelo. De aannemer kreeg de opdracht omdat het de laatste prijs bood. Voor ongeveer 3 miljoen euro wordt het gezamenlijke jeugdopleiding van Heracles en FC Twente opgeknapt en flink vernieuwd. Het gebeurt dus in Hengelo bij Veldwijk. Hè. Dat blijft dan gewoon intact wat dat betreft. Na de verhuizing van FC Twente naar Enschede. Ingewikkeld verhaal, maar dat is het. Straks meer streeknieuws met Frank.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Zonwering heeft een heleboel.
10: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en offerten. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
9: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
10: De schaduwmakers uit het oosten.
11: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzumini? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 7:30. Eerst halten we naar het nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
0: Dag Frans.
14: Tijdens het diner met president Trump is gesproken over gevoelige onderwerpen als de oorlog in Iran en de NAVO. Premier Jette noemde het een open en constructief gesprek. Ook de koning en koningin zaten erbij en zij slapen nu in het Witte Huis. De meeste ouders vinden het een goed idee om mobieltjes helemaal te verbieden op school. Dus niet alleen onder de les, maar ook tijdens de pauzes. Staat in een onderzoek waar de Telegraaf over schrijft. Het is stil in de Tweede Kamer vandaag. Alle debatten en het vragenuurtje gaan niet door vanwege een staking van ambtenaren. En dat is voor het eerst dat gebeurt.
0: Dankjewel, Frans. Frans de weg een beetje kwijt. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Bij een steekincident in Almelo is donderdagochtend een slachtoffer gevallen. Het incident werd rond 4 uur gemeld, waarna de politie met 7 auto's en ook 2 ambulances uitrukte. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwonding is nog niets bekend. Aanhoudingen zijn vooralsnog niet verricht. Nederland kan met een watertekort. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na advies van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Overheden en drinkwaterbedrijven beraden zich op maatregelen om het water te verdelen. Gedacht wordt aan de inzet van stuwen en extra pompen. Mogelijk gaat de stuw bij Hagestein iets open om zoet water naar het westen te sturen. En ex-rijschoolhouder Henry Kams krijgt van de rechtbank in Zutphen een gebiedsgebod van 3 jaar rond CBR-locaties in Overijssel en Gelderland. Bij overtreding riskeert hij per keer maximaal 5 dagen gijzeling. Kams onderzoekt sinds 2021 vermeende misstanden bij het CBR, maar volgens de rechter dragen zijn acties, zoals het volgen van examenauto's, niets bij aan het bewijzen daarvan. De rechtbank stelt dat het CBR grotendeels in het gelijk. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag begint zonnig, maar in de loop van de ochtend zijn er wolkenvelden. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, ook stapelwolken. Die kunnen uitgroeien tot een enkel buitje. Kans is er dus op een klein onweersbuitje. En het wordt 24 tot 28 graden.
0: Dankjewel, Frank. We gaan even naar het wegdek. Er is weinig tot niks te beleven, volgens mij. Ook geen controles, beste mensen. Wat laten we zien bij flitsmeister.nl? Verdorie, staat er een. Waar dan? Trekles in Enschede en natuurlijk ook op andere plekken waar onaangekondigd geflitst wordt. In Enschede en Hengelo hadden er rekening mee de flex flitsen, maar de Twekkele S wordt gemeld. Enschede, anders flitsmeister.nl.

0: Nieuwe duintje van Lost Frequencies en Live It All hier op Twente FM, Twente Radio. Het is vrijdagochtend, bijna weekend, voor sommigen bijna vakantie. Want ja, de bouwvak begint, beste mensen. Vanmiddag de bouwvakborrel, veel mensen ook vorige week al gehad. Ingewikkeld verhaal, hoe dan ook, party all over the place. En goed gevoel met vandaag de temperatuur van rond. Wat was het ook weer, 27 graden, zeggen we dat goed? Of gaan wij, ja, 27 graden, geen onzin vertellen. Alhoewel het beste nog steeds is om de vinger zelf naar buiten te steken om te kijken wat voor weer het wordt. Dat is toch belangrijk, ja. En over weer gesproken en gezelligheid en alles erop en eraan. Er is een schuttersfeest in Losser. Hoe zit dat, Jolanda?
1: Ja, wij hebben aankomend weekend een schuttersfeest in Losser. En dan hebben wij vrijdags gaan wij beginnen met een opening. En dan hebben wij hofhoudingsschieten en teamschieten. En bij hofhoudingsschieten mag iedereen die in een hof heeft gezeten van, nou ja, Losser of Overinkel. En Glanenbrug en Glanen of Duitslands verenigingen, die mogen dan meedoen. En bij teamschieten mag eigenlijk iedereen meedoen. Dan moet een team uit 4 personen staan. Ja, er zijn wel ook verplichte activiteiten voor onze eigen schuttersvereniging. Maar die zijn eigenlijk met name dan voor de hofhouding schieten op vrijdag. En dan op zondag hebben wij echt dat wij om 3 uur beginnen met onze eigen koningschap schieten. En dan gaan wij voor onze eigen koningsfeest schieten. Wij zijn...

0: ook verbonden met drie Duitse verenigingen. En ja, dat noemen wij dan zustersverenigingen. En natuurlijk staat er bij ons ook wel een biertent. Dat is zeker het schieten wat bij ons vooraan staat. Nou ja, onze eigen vereniging bestaat ongeveer uit 93 man. Ja, de vrijdag en de zaterdag, dat is echt heel wisselend. En dan de zondag verwacht ik zeker wel dat wij op een mannetje of 150 zitten.
1: Nou, dat is niet mis. Hè? Bij het Schuttersfeest in Lossen, je kunt er komen kijken. Dus geen enkel probleem. Op het Nielandspad, bij de sportvelden, daar wordt het gehouden. En één groot feest natuurlijk, hè? Laat je geweer.

0: Even Max hier op het Twente FM. Straks gaan we het hebben over het carillon met Esther.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst, onder andere jarig vandaag. Harmke Pijpers, wereldberoemde radiostem, wordt 80. Camilla Parker Bowles is koningin van het Verenigd Koninkrijk. De man van... de vrouw van 79 geworden. Dirk de Lind, vandaag jarig, acteur uit Nederland, wordt 67. David Hasselhoff is ook jarig vandaag, 54 geworden. Angela Merkel, ex-bondskanselier Duitsland, wordt 72. Jan Wouters, voetbaltrainer, 66 geworden. Mandy Smit, ex-vrouw van Bill Wyman en zangeresje, wordt 56. Marielle Tweebeke, ook vandaag jarig van Nieuwsuur, wordt 55. En Jaap Stam, de voetbaltrainer, wordt 54, maak er een mooie dag van. En 79 wordt Wolfgang Floer van Kraftwerk.

0: Ja, dat had ik niet meegemaakt. Zou je denken, wat horen allemaal? Dus, Kraftwerk en dat is Mordal. En Kraftwerk was een grote band, jaren 70, jaren 80 in Duitsland, maar ook een beetje in Nederland natuurlijk en in Europa. En die Wolfgang Floer was de drummer van de band. Die is 79 en is vandaag jarig. Gefeliciteerd en een mooie dag. Wij gaan richting Esther Schotman. Esther, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent er al vroeg bij. Nog niet aan het spelen, toch, hè?
1: Nee. Ik ga bijna met mijn hond wandelen. Dan is het nog een beetje fris buiten.
0: Fris?
1: Ja, het is nu nog lekker buiten.
0: Ja, op die wijze. Ja, op die manier fris. Wat zeg ik
1: dan? Wat dacht jij dan?
0: Ja, jasje aan en zo.
1: Oh, nee. Meer zeg maar, het wordt straks al zo weer zo warm. En dan loopt de hond de hele tijd te hijgen. Nu is het nog lekker.
0: Oké. Zeg, er is weer een weekend met allerlei dingen. Jullie blijven maar bezig, hè, met mooie optredens.
1: Ja, in de zomer hebben we altijd de zomergasten. Hè? Dus dan hebben we één keer in twee weken komt er een gast bij je die. Of ik doe iets met andere mensen. Dus dat zijn dan ook gasten. Dus ja, het is weer zover zondag.
0: Ja, wat gaat er zondag gebeuren?
1: Kayla Gunderson komt spelen. En je zou denken dat het iets Scandinavisch is in die naam. Maar ze komt uit Amerika. Misschien oorspronkelijk wel daar vandaan, maar ze komt uit Amerika. En die komt dus spelen. En voor de meeste mensen zal de musical Wicked wel bekend zijn. Daar gaat ze twee liedjes van spelen. Dus er zit iets populairs in. Maar ook een hele bijzondere compositie waar ik zelf heel nieuwsgierig naar ben. En die is van Yen Wang. Die ken ik niet.
0: Oké.
1: Okay. En dat heet Closest, maar dat gaat. Dat is muziek. Zij heeft muziek gecomponeerd die de hartslagen van moeder en ongeboren kind moeten symboliseren.
0: Oh.
1: Dus een zwangere moeder en ongeboren kind. En dus dat ben ik wel heel benieuwd naar hoe mooi verbeelden dat is. Even kijken wat. Ja, en Hymn to Freedom, die is van Oscar Peterson. Die was bezig ooit met zijn album Night Train aan het opnemen. En toen ontstond dit stuk. Een beetje spontaan volgens mij. Dus een bluesstuk. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot het officieuze volkslied van de burgerrechtenbeweging in Amerika.
0: Okay.
1: Dus dat vind ik ook wel heel bijzonder. Ja, ze heeft dus wel een aantal bijzondere stukken op het programma. En twee weken geleden was Alex Johnson, en dat is toevallig haar vriend. En daar speelt ze ook een stuk van. Dus dat is dan ook wel weer een grappig linkje naar twee weken geleden.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Ja,
0: die zomergasten hebben we voor me twee weken geleden ook over gehad. Hoe kom je daaraan? Komen die toevallig langs? Of moet je er echt op naar op zoek? Want het voor mij kost het toch het een en ander.
1: Ja, maar dat zijn dan meestal bij diers die toevallig een tour hebben in Europa. Daar kom je achter of dat laten ze weten. Bij een diersclub is het natuurlijk relatief klein, hè, over de hele wereld.
0: Ja.
1: In Nederland zijn we dan wel redelijk dicht bevolkt. Maar ik heb wel eens gezegd, in Australië zijn maar 3 carillons. Dus ja, er zijn ook maar 3 bijaardiers. Of ja, volgens mij zijn het er 3, want ze staan wel ver van elkaar af. In Nederland heb je nog wel eens dat 1 bijaardier meerdere torens bespeelt. Dus of je kent ze. Ik vind het heel leuk om vrouwen uit te nodigen. Omdat die zo, er zijn weinig bijaardiers. Dus ik vind het leuk om die in mijn programma juist even aandacht te geven. Ja, dus je nodigt ze uit. Of ze mailen je van, goh, ik ben toevallig in Europa. Ik heb dit concertprogramma. Heb jij interesse? Dus zo gaat dat. En zo ben ik zelf ook 2 weken geleden in Zierikzee geweest om te spelen. Heel leuk stadje. Dus heel leuk om daar eens een keer een concert te geven. En zo gaat dat een beetje.
0: Ja, is elke carillon nou hetzelfde? Ja, dan gaan we heel diep in de materie. Maar
1: volgens mij is carillon het enige instrument waarbij je heel erg verrast kan worden hoe het eruit ziet en hoe je daarop moet spelen. Het kan zijn dat de toetsen ontbreken, omdat er gewoon niet genoeg geld was voor bepaalde klokken. Daar moet je dan mee omgaan. Ja, je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen, oog-handcoördinatie, je leest bladmuziek.
0: Ja.
1: En dan leer je automatisch een afstand reiken van daar zit die toets. Maar dan is het klavier voor de handen is bijvoorbeeld een stukje verschoven boven de voeten. En dat had ik in Zierikzee dus.
0: Oh, okay.
1: Dus dan in het begin dan moet je toch 10 minuten even wennen van, oh, hier zit die toets niet. Die zit iets naar rechts of iets naar links. Dus dat is altijd wel spannend. Dat is volgens mij het enige instrument waarbij je dat kan hebben. Hè. Andere instrumenten hebben altijd gewoon standaard maten, standaard afstanden.
0: Ja, precies.
1: En
0: ja,
1: bij het carillon kan dat dus anders zijn.
0: Nou, ik wist het niet. Ik vermoedde al wel zoiets. Maar het blijkt dus zo te zijn op deze manier.
1: Ja,
0: het blijft een bijzonder instrument en prachtig om te zien. En ook prachtig om te horen. trouwens. Zondag is even de laatste zomergast, of krijgen we er nog meer?
1: Nee. Er komt nog iemand uit België. Rachel Perfecto heet zij. En zij heeft echt een heel populair programma. Dus dat is voor een andere doelgroep ook nog misschien weer leuk. En daarna spelen Hielke Banning en ik nog Quatremain. Wij spelen nog internationale liedjes. Een selectie uit van vorig jaar van ons project. Waarbij we internationale liedjes verzamelden onder de Enschedeërs. Ja. Mm-hmm. Daar spelen we selectie van. Maar ook nog, even kijken, 3 nieuwe, dacht ik.
0: Okay.
1: 2 of 3 nieuwe, dan ben ik even kwijt. Die we nog niet gespeeld hebben vorig jaar. En mocht er een luisteraar zijn die iemand is of iemand kent, die oorspronkelijk in het buitenland geboren is, en we hebben van dat land nog geen liedje, laat het ons alsjeblieft weten. Wat is het bekendste, meest geliefde liedje uit jouw land? Ja, dus dat kan nog steeds.
0: Carillons, ja, dus 053.nl. Ja, oké. Okay.
1: Carillons met een S, ja, 053.nl. Dat is onze website.
0: Gaan we nog een rondje door Twente doen? Want we hebben er ook een paar, hè? Maar gewoon een stuk of 3, 4. Hebben we ook weer?
1: Nee. Hielke en ik gaan dus en in Enschede en in Oldenzaal spelen. Ja. Dus een heel klein rondje Twente.
0: Ja.
1: Okay. We moeten dus ook nog stukken opnemen voor op de website. En dat doen we op de UT. Dus dat is een klein beetje extra rondje Twente. Maar dat is geen concert.
0: Nee,
1: het is niet zo dat het zeg maar vriendjes nodig, vriendjes uit. En bovendien in Almelo is geen concertserie. In Hengelo is geen concertserie. Ook Marsum ook niet. Dus er blijven er niet zo heel veel over in Twente. Die reizen wel, maar daar zijn wij vorig jaar of het jaar ervoor geweest. Dat kan niet elk jaar er zijn. Ja.
0: Reizen, Almelo, Oomarsum, Oldenzaal en Enschede 2.
1: Enschede,
0: zeg maar.
1: Enschede 2. Ja, dat is Twente.
0: Ja, okay.
1: Volgens mij zijn we nog geen enkele vergeten. Dus,
0: nee, dat hebben we zo goed gehad. Nou, okay.
1: Nee, niet iedereen heeft een concertserie. Dus, nou.
0: We wachten af, Esther. Komende zondag vanaf kwart over één.
1: Stoelen en programmaboekjes staan voor de Jacobuskerk. Daar is het rustigst om te luisteren en dan hoor je de klokken mooi. Maar ja, goed, op en rondom de Oude Markt kun je de klokken horen.
0: Gezellig. Gaan we doen komende zondag. Esther Schotman, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
6: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Wil jij €500 netto verdienen?
8: Wat?
7: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
8: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
16: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: De kans bestaat dat jouw persoonlijke gegevens door de overheid online zijn gezet. Nieuwsuur vond honderden documenten met e-mailadressen en adresgegevens. En op sommige stonden BSN-nummers. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen voor een vergunning bij de gemeente. Die moeten van de wet worden gepubliceerd, maar dan moeten privégegevens wel worden weggelakt. Ergens in de eerste 2 weken van september rijden er een hele dag geen treinen door een staking. Vakbond FNV gaat actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Ook in de zorg en bij de overheid en de havens komen acties. Maar voorzitter Spekman zei bij WNL dat dat geen stakingen worden. Een zwaar ongeluk in Groningen bij het plaatsje Den Ham. Een auto knalde tegen een boom en vloog daarna in brand. Iemand die in de buurt was zegt tegen regionale media dat er een enorme vuurbal was. Er zaten meerdere mensen in de auto, ze zijn zwaar gewond. De provinciale weg waar het ongeluk was, is afgezet. En de FIFA gaat wat nieuws doen zondag. De voetballers die wereldkampioen worden, krijgen een ring. Typisch Amerikaans, want zoiets gebeurt al bij het basketbal en American football. 30 ringen zijn gereserveerd voor het winnende team, maar fans kunnen ze ook kopen. Daarvoor zijn er bijna 2000 speciaal gemaakt. Het weer van Weer Online. Eerst droog en flink wat zon, later ook lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 21 tot 27 graden. In het weekend minder warm bij 18 tot 24 graden. Dat was het ANP Nieuws.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12. Komende vanuit Arnhem file vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Shakira en Bruno Boy en Dai Dai.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show. Van de show van deze dag. We hebben het over 17 juli. En vandaag op deze dag stortte de MH17 neer. Dat gebeurde nu zo'n, ik ben even de datum, 2016 geloof ik op deze dag, MH17. En 17 juli 1951 was het Wim van Est. Die vertrekt als eerste Nederlander ooit in de gele trui.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Als het aan de college van Enschede ligt, blijft de Military Buccalo voor goed op de huidige locatie. De organisatie krijgt de mogelijkheid een permanente vergunning voor het terrein rond het Thesingsbos. De gemeenteraad, als hij instemt, dan hoeft in ieder geval de organisatie niet iedere keer milieuonderzoeken te doen. En ex-rijschoolhouder Henny Kamps mag de komende 3 jaar geen medewerkers van de CBR lastigvallen of praktijkexamens verstoren. Houdt hij zich daar niet aan, dan kan elke overtreding zorgen voor 5 dagen vastzetting achter de tralies. En Techniekmuseum, Kunstpodium en Kunstenschool OIFO in Hengelo heeft in 2025 een record aantal bezoekers getrokken van 34.000. Dat zijn er ruim 7.000 meer dan een jaar eerder. Ondanks de stijging sloot OIFO het jaar af met een verlies van bijna 80.000 euro. Vanochtend zon, 27 graden, vanmiddag enkele stapelwolken. En er kan lokaal een lichte bui vallen. Straks in de serie de Tour de France door de ogen van Twentse wielerhelden Henny Kuiper. Over de rit van vandaag en de Tour tot nu toe. En wat er volgende week gaat gebeuren bij het museum Henny Kuiper.

0: Post Malone en Gamma Goal hier op Twente FM 17 over 8. Twee weken geleden had ik Henny Kuiper aan de lijn. En ja, een beetje voorspelling over de tour. Dat is altijd lastig om te zien. En ja, twee weken later, ik denk, wordt tijd om Henny weer te bellen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe kijken we naar de tour tot op heden, na twee weken tour?
1: Ja, de tour is een fenomeen. Dat overstijgt alles en... Grote creus, worden geklopt, worden janken naar huis. Je hebt gisteren weer gezien een grote valpartij.
0: Nou.
1: Maar het kan ook nog de komende week gebeuren. Er komen nog hele zware ritten in de Alpen. En dan kunnen de jongens die nu met de eerste tien in het klassement staan... en twee weken heel goed gereden hebben nog... echt ook om hun moeder gaan roepen. Dus dat is de Tour de France.
0: Ja.
1: En er staat nog heel veel moois te wachten. En we hebben al heel veel moois gezien ook.
0: Ja, hoe kijk je ernaar tot op heden, Henny?
1: Ja, wat ik net al zeg, elke dag is voor mij imponerend en geweldig. Wat er allemaal gebeurt. En wat sommige renners allemaal nog vertellen, wat ze allemaal nog graag willen. En ja, er staat elke dag weer heel veel te wachten natuurlijk. Dat is wel mooi.
0: Ja, en bij zo'n valpartij van gisteren, hè, want ja, sommige mensen durven niet meer te kijken. Ik heb het ook al bijna tegenwoordig, want het gaat zo hard. Maar ik maak altijd weer graag een vergelijk naar vroeger, Henny. Maar voor me ging dat vroeger natuurlijk ook heel erg hard. Maar ik heb toch het idee dat we er anders naar kijken tegenwoordig.
1: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, het is net of die valpartijen harder zijn, weet je. Je wordt zo hard tegen dat asfalt gekwakt.
1: Ja, nee. We hebben meer camera's. Het wordt meer in de huiskamer gebracht.
0: Ja,
1: dus,
0: dat zal
1: zijn. En je ziet het ook 10 keer terug. En je kunt het van alle kanten zien. En dat was vroeger veel, veel minder.
0: Ja.
1: Denk ik. Maar de pijn is helder nog.
0: Oh,
1: en de schaafwonden en de ellende. En ja, het hoort bij het wielrennen, maar het zou er niet bij moeten horen. Het is verschrikkelijk.
0: Ja, maar goed, ja, zoals gisteren, ja, je kunt er ook weinig aan doen. Je kunt zeggen, ja, je tikt een andermans wiel aan en je ligt plat natuurlijk. Het gaat met 70 kilometer per uur, geloof ik.
1: Ja, er wordt allerlei voorbrengen wel getroffen en iedereen kan allemaal wat commentaar hebben. Maar het is een vrij beroep. Je hoeft het niet te doen, maar ja, daar wordt ook gezegd, is dat dan niet gevaarlijk? Ben je dan niet bang? Als je bang bent, moet je acuut stoppen.
0: Ja.
1: En je ziet ook al na de koers hoe sommige jongens die zwaar gehavend zijn, nog zo nuchter reageren. Ja, de eerste 24 uur is het helemaal ook veel pijn natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, leuk is het zeker niet. Het is een verschrikkelijk onderdeel van van het vak wielrennen. Dat is zeker.
0: Nou staat Pogacar ver voor. En dan hebben we Vindicaart en Evenepoel. Ja, die ruiten bloed wat dat betreft. Parijs is nog verder. Bekende kreet allemaal. Ook vandaag weer een bijzondere etappe richting de Vorgezen. Gaat die Pogacar nog door het ijs zakken? Dat we denken van we maken het nog even spannend.
1: Nou ja, hij is de heerser 4 Tour de France gewonnen. Nou, dus de verwachting is wel dat het zo gaat. Maar we hebben nog hele zware ritten in de Tour. We hebben dus 40 graden gehad. Maar we kunnen ook nog sneeuw krijgen in de Alpen.
0: Ja.
1: En dat zeg ik maar eventjes. Normaal gaat hij winnen zoals hij rijdt. En is in vorm, is de beste renner. Maar er kunnen nog zulke gekke dingen gebeuren. En ik denk niet zo direct dat Evenepoel de gevaarlijkste is. Want hij is de minste klimmer van Vingegaard, Pogacar en hij zelf. Maar Vingegaard is nog niet helemaal kansloos. Hè. Hij heeft wel het links en rechts wat tijd verloren. Maar hij is nog nergens echt weggereden. Alleen over de Tourmalet heeft hij die tijd verloren. En dat kan nog ook zich keren. Misschien zeg ik dat dat een beetje de wens van de gedachte is om het spannend te krijgen. Maar ik gun het Pogacar ook, maar hij is ook de beste op het ogenblik. Maar en dan denk ik nog wel eens, Arendsman won vorig jaar 2 bergetappes op grootse wijze. We hebben nog niet gehoord of gezien. En het zou kunnen dat hij de eerste week, ja, ging het niet goed. Heel veel renners had last van hitte. En hij kan misschien ook niet hersteld zijn. Maar het kan ook nu zijn dat zijn ploeg gezegd heeft... je houdt je nou rustig, laat je maar op 1,5 uur rijden elke dag.
0: Ja.
1: En probeer nog in de Alpen of wat. En daar hoop ik helemaal wel een beetje op. Want hij kan het wel.
0: Ja.
1: Maar ja, dat soort dingen gaan we dan wel tegenkomen de komende week.
0: Precies, we zijn er nog niet. We hebben nog een paar mooie etappes voor de boeg. Even naar onze eigen regio kijken. Want volgende week doe jij ook een etappe vanuit het museum.
1: Ja, klopt. Alpe d'Huez is de Nederlandse berg. 8 keer Nederlands gewonnen. Door Nederland gewonnen. En dit jaar worden 2 keer beklommen. En wij hebben een beetje traditie van dat we elk jaar een rit van de Tour pikken. Vanuit het museum zelf een ritje maken. We vertrekken om 11 uur, zo ongeveer 11 uur zijn. 11:30 vertrekken voor 50 kilometer. En daarna hebben we nog iets nieuws dit jaar. We hebben een heel interessant sportforum met Gio Lippens als dagvoorzitter.
0: Leuk.
1: Die ja Tour verslagen heeft op de motor. En Rachel Kramer komt. Herman Snoeying en we hebben nog meer leuke namen.
0: Henny Kuiper.
1: Als we uitgepraat zijn, ja. En als de vragen allemaal beantwoord zijn, dan gaan we tegen uur 2:30, 3:00. Ze hebben het groot beeldscherm aan. En dan gaan we met z'n allen, ook onder commentaar van Herman en van mij en ook Gio Lippens, natuurlijk gaan we de Tour verder kijken.
0: Ja.
1: Wordt een mooie weer de dag.
0: Zeker weten. Ik heb hem een paar keer mee mogen maken. Fantastisch om dat mee te maken. Volgende week. Hoe laat ze je ook weer verzamelen?
1: Als je wilt meefietsen om 11 uur te zijn, 11:30 gaan we weg. Je kunt de douche ter plekke. Nou, en dan zijn we 1 uur ongeveer terug. En dan willen we om 1:30 beginnen met ons forum. Een uur en een kwartier zo. En dan gaan we langzaam naar de Tour kijken. En als er spannende dingen voordien zijn, we hebben beeldschermen, tv staat aan, kunnen we altijd
0: super
1: daar bij springen. Dat is wel mooi.
0: Hartstikke goed. Wie gaat er vanmiddag winnen, Henny?
1: Ja, ik denk dat Pogacar ons even aan de boom gaat schudden.
0: Ik ben er bang voor.
1: En dan gaan we kijken wie er allemaal bij zijn. En na 2 weken en al die hitte, het is weer eens iets aan het veranderen. Ja, die Tour is zo bijzonder. Dat is heel moeilijk om daar gelijk iets op. Maar ik denk, het is een ploegensterk. Maar ik moet wel zeggen dat de laatste dagen, we hebben het ook gezien, dat in één keer de witte trui was in hun bezit. Onze Mexicaan die is uit de witte trui gereden. En de ploeg was de laatste paar ritten ook niet zo sterk met op kop rijden. Dat kan ook wel iets aan de hand zijn. Dus, we gunnen dat niemand. We willen iets. We willen een mooie koers.
0: Ja, precies. Zo is dat. We gaan het meemaken, Henny Kuiper. Ik dank je wel. Lekker genieten. Komend weekend ook weer van de Tour de France. En tot de volgende. Dank je wel.
1: Oké, groetjes. Hoi.

0: Zo hebben we een aantal wielerhelden. Check de website twentefm.nl. Iets gemist. Daar staan alle verhalen op van alle Twentse wielerhelden. Gisteren hadden we bijvoorbeeld Rob Harmelink. We hebben Theo de Rooy gehad. Felix. En zo kunnen we wel even doorgaan. Check het even. Alle verhalen en elke dag één te missen. Dat proberen we althans. Straks gaan we het hebben over dieren tellen. En wildbeheer en dat soort zaken met Jan Krijkers. En we gaan proberen, maar of dat gaat lukken, is vraag 2. Ik denk het niet trouwens. Om Thijs Kempering te bellen. Die ligt op de camping, toch ja, bij de Zwarte Cross.
1: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Mens en relatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
1: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubels.
12: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 3:30, eerste hoofdpunt uit het nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters.
0: Dag Martijn.
14: Bij een ongeluk op een provinciale weg in Den Ham, Groningen, zijn 2 mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die tegen een boom knalde en daarna in brand vloog. In september een hele dag geen treinen. Dat is het plan van vakbond FNV. Voorzitter Spekman noemt als reden bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Hij zegt dat het kabinet niet luistert en niet beweegt. En Amazon en Bol moeten eens ophouden met hun nepaanbiedingen, vindt de Consumentenbond. Anders wordt de rechter ingeschakeld. De bedrijven zouden kortingen geven die niet echt een korting zijn.
0: Martijn, dankjewel. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Bij een steekincident in Almelo is donderdagochtend een slachtoffer gevallen. Het incident werd rond 4 uur gemeld, waarna de politie met 7 auto's en ook 2 ambulances uitrukte. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwonding is nog niets bekend. Aanhoudingen zijn vooralsnog niet verricht. Nederland kan met een watertekort. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na advies van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Overheden en drinkwaterbedrijven beraden zich op maatregelen om het water te verdelen. Gedacht wordt aan de inzet van stuwen en extra pompen. Mogelijk gaat de stuw bij Hagestein iets open om zoet water naar het westen te sturen. En ex-rijschoolhouder Henry Kamps krijgt van de rechtbank in Zutphen een gebiedsgebod van 3 jaar rond CBR-locaties in Overijssel en Gelderland. Bij overtreding riskeert hij per keer maximaal 5 dagen gijzeling. Kamps onderzoekt sinds 2021 vermeende misstanden bij het CBR, maar volgens de rechter dragen zijn acties, zoals het volgen van examenauto's, niet bij aan het bewijzen ervan. De rechtbank stelt dat het CBR grotendeels in het gelijk. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag begint zonnig, maar in de loop van de ochtend zijn er wolkenvelden. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, ook stapelwolken. Die kunnen uitgroeien tot een enkel buitje. Kans is er dus op een klein onweersbuitje. En het wordt 24 tot 28 graden.
0: Dankjewel, Frank. Ik heb hier 27 graden staan, dus we zitten er aardig tussenin. Ja, tot. Dankjewel. Gaan even naar de weg. Weinig te blijven, de Lutte. Oh ja, toch, de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer wordt er op dit moment gemeld. En hoe is het met de snelheidscontroles? Nou, ik heb een aantal flexflitsers gezien in Hengelo en Enschede. Dus hou er even rekening mee. En voor de rest staan ze te controleren op de Tourmalijnstraat. Die wordt aangekondigd, is gezien door flitsmeister.nl.

0: is een feestje, dat weten we. Vooral als Fons Veuring langskomt. Dikke hit op dit moment in Den Landen. En super populair in Twente. Deze Fons Veuring. Het is de vraag of je Thijs Kempering wakker krijgt. En dat lijkt er niet op. Want het was namelijk heel, heel erg laat gisteren. Dus dat doen we zo meteen met de poging. Maar ga er maar vanuit dat hij ergens op de Zwarte Cross in een tentje zit. Ligt. Alles erop en eraan. En dat doet Jan Krijkers niet, want die gaat morgen tellen. Jan Krijkers, Wild Beheerseenheid West-Twente. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, want we gaan weer tellen.
1: Het is weer zo uit. Ganzentelling staat op de agenda voor morgen. De landelijke telling van de ganzenpopulatie in Nederland.
0: Oké.
1: Okay. Door jagers.
0: Ja, door jagers. Ganzentelling gebeurt elk jaar, hè? Rond deze tijd.
1: Wij doen het inderdaad elk jaar in de zomermaanden. Dat is de derde zaterdag van juli. En vervolgens weer in januari, de derde zaterdag in januari. Voor de winterstand.
0: Ja, en die houden jullie dan ook in stand, zoals zeg maar, hè? Om geen gekke dingen te krijgen. Dat hebben we wel vaker uitgelegd, maar die kunnen dan uiteindelijk... ik weet niet, mag je ook een gans schieten?
1: Goed. Houden het in stand, dat wil zeggen wij... In eerste instantie is het om een beeld te krijgen van wat zit er, welke soorten en de hoeveelheden en de locaties. Ja, en dan wat in stand houden betreft, wat beschermd is, daar is in principe ieder diersoort. En ja, sommige soorten mogen wij beheren in het kader van landbouwschade of faunaschade.
0: Ja. Ja, maar ik zie hier ook iets van het eten van de dieren. Dat staat in het bericht dat anders de dieren allemaal naar de destructie gaan.
1: Ja, er zijn landelijk worden heel veel ganzen gevangen. Wanneer ze in de ruis zijn, dus er zijn er te veel. In heel veel gebieden. En ze worden gevangen als ze in de ruis zijn, dan zwemmen ze op het water. En dan zijn er ploegen die ganzen bij elkaar drijven en vervolgens met netten vangen. En die worden vergast.
0: Okay.
1: En vervolgens gaan ze naar de destructie. En dat is natuurlijk jammer, want het is fijn wildbraad.
0: Ja.
1: Wanneer het op een gezonde wijze, een verzonderlijke wijze ook gedood wordt.
0: Ja, dan kun je het goed eten. Ja, het klinkt raar, maar zo is het wel. Precies.
1: Dat klopt. Het is even werk, maar het is prima, prima vlees. En er zit echt wel een paar kilo aan een gans. Aan de grauwe gans in elk geval aan vlees aan.
0: Ja, wel lekker zeg. Ja, tenminste, klinkt zo raam, toch?
1: Ja. Dat is een andere rubriek, denk ik.
0: Ja, dat is een kookrubriek. Die plakken we hier voor de volgende keer aan vast.
1: Daar hebben we vast wel iemand voor.
0: Die een gans klaar kan maken, dat denk ik ook wel, ja. Goed, Jan, hoe gaat het er morgen uitzien? Want dit is dan, zeg maar, Wildbeheer West-Twente. Dat is altijd de hoek tussen, zeg maar, Nijverdal, Wierden, Pakkenbeet, Holte. Ik noem maar een beetje. Gaan we in het veld liggen? Hoe gaan we dat precies doen?
1: Nou, ze gaan 's morgens rondrijden. En alles wat geteld wordt in hun veld, op de grond of op het water, dat hebben we opgeschreven. Dus de aantallen en als het enigszins kan ook de soort. We hebben dat makkelijk gemaakt voor de mensen. Een digitale formulier met een plaatje erbij, hoe ze eruit zien. Echt op een schoolse manier. En daar kunnen ze eenvoudig aangeven, die tijd, die locatie, dat beest gezien.
0: Ja, iedereen kan dus meedoen eigenlijk, hè, om dit in kaart te brengen.
1: In principe wel, maar wij houden het even bij de jagers zelf, omdat ze het veld in gaan. En op sommige plekken mogen komen waar anderen niet mogen komen.
0: Nee, omdat je het over een kaart had voor iedereen. Ik denk, maar goed, jullie gaan het met je eigen jagers doen wat dat betreft.
1: Ja, klopt. Misschien dat iemand een jager kent en denkt van, ik wil wel mee.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is geen punt. Okay. Prima.
0: Goed zo, hartstikke mooi. Zeg, die ganzen, dat zijn ook nare beesten. Je moet niet dicht in de buurt komen bij zo'n apparaat, hoor. Die kunnen aardig pikken, toch? Net zoals een zwaan.
1: Ze zijn territoriaal, dus... maar goed, wilde ganzen heb je niet zoveel last van. Dat zijn vooral de zwanen. Die hebben kracht vertonen.
0: De wilde ganzen. Was dat ook niet een of ander goed doel of zo? Was het ook weer?
1: Nou ja. Dat was inderdaad, geloof ik, een of andere stichting, ja.
0: Val van teen in handen, Jan. Goed zo. Morgen gaat het gebeuren. Is er nog een bepaald tijdsbestek? Of hoe gaat het precies in zijn werk, wat dat betreft?
1: Instructie is strikt vanaf 9:30. Okay. Dus niet eerder vanaf 9:30 tellen. En dan, zolang je wat ziet, gedurende een paar uur, als het gebeurt, je levert de gegevens en dan komen ze bij elkaar.
0: Oké. Heb je maandag al resultaten of is dat te vroeg?
1: Dat is meestal te vroeg. Ze kunnen het digitaal aanleveren via een formulier wat een van onze bestuursleden gemaakt heeft. Dat werkt op zich goed, maar jagers zijn niet niet de beste administrateurs, die moet je nog eens een keer herinneren.
0: Dan wachten we er wel even op totdat de resultaten bekend zijn.
1: Goed.
0: En anders via de website van Wildbeheer Eenheid West Twente. Gewoon even googlen, dan kom je er vanzelf. Ik dank je wel, Jan Kruikens, en tot de volgende.
1: Graag gedaan.

En With You op de Fans Radio. Straks aan 9 uur doen wij 6 op rij, 6 platen zonder praten. We gaan het nog hebben over vogelnestjes, vogelkastjes en meer zaken die ons raken. Dus blijf er lekker bij, mensen.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Het wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Bij een ongeluk op een provinciale weg in Den Ham, Groningen, zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het zijn 2 mannen uit Groningen van 25 en 30. Ze zaten in een auto die tegen een boom knalde en daarna in brand vloog. Hulpdiensten konden weinig voor ze doen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Vakbond FNV gaat in september actie voeren tegen plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Voorzitter Spekman zei bij WNL dat er een 24-uur staking komt op het spoor. En ook acties in de zorg en bij havens. De FNV zegt dat niemand staakt voor zijn plezier, maar dat het kabinet niet luistert. Gemeenten zetten nog steeds documenten met privégegevens online. Nieuwsuur heeft dat uitgezocht. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen voor vergunningen of een bezwaar van burgers tegen een AZC. Publiceren van zo'n document is verplicht, maar de gegevens zoals adres en BSN-nummers moeten worden weggelakt. De Consumentenbond vindt dat het eens afgelopen moet zijn met de nepaanbiedingen van Amazon en Bol. Als dat niet gebeurt, dan wordt de rechter ingeschakeld. De bond valt met name over aanbiedingen van televisies en airfryers. Daarbij werd voorgespiegeld dat het om een grote korting ging, maar dat was in werkelijkheid niet zo. Het weer van Weer Online. Eerst droog en flink wat zon, later ook lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 21 tot 27 graden. In het weekend minder warm, dan maximaal 24 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM. In samen.

0: gaan we het hebben over steenuiltjes en nestkastjes.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Maar eerst zes platen zonder praten. Laat het even weten wat we kunnen draaien via de 1 Twente app of via twentefm.nl rechterbovenzijde.

0: op een rij. We hadden ook Robbie Williams, die kwam gisteren al binnen via de app Genesis. Ook gisteren al de Gypsy Kings en Bambaleo, Alex Jordan hadden we. En UB40 en Africa Barbada Reckless. Hier op Twente FM in 6 op een rij, 6 platen zonder praten. Maandag weer een aflevering. Vanavond doen wij de Guilty Pleasure Friday XXL vanaf 7 uur. En ook die wensen zijn alvast welkom op twentefm.nl. Theo Lohuis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want jullie hebben kasten gebouwd, nestkastjes, maar dat is voor steenuilen. Ik denk aan uilen altijd een hele grote apparaten.
1: Nee, dit is een ander soort. Het is wel een uil, maar één van de kleinste. Kleinste soort uil, en dat is de steenuil. En dat klopt, daar hebben wij afgelopen week, wel vaker, maar in ieder geval afgelopen week, hebben we met een ander collectief, kregen wij de vraag van of wij voor hun, met hun, steenuilkasten willen gaan maken, omdat wij hier bij ons in de werkplaats wel vaker doen.
0: Ja.
1: En daar zijn wij op ingegaan en zijn de man of 10 is hier geweest afgelopen vrijdag. En dat was voor het collectief midden in Overijssel. En omdat dit het jaar is van de steenuil, ieder jaar wordt er een vogel uitgeroepen door het van het jaar, zeg maar. Dit jaar is het dan de steenuil.
0: Oké. Okay.
1: Omdat die beschermd moet worden en omdat die al in een aantal verminderd is. En er worden steeds meer oude schuren en oude boerderijen, die worden vernieuwd of afgebroken. En dan is er eigenlijk geen plaats meer voor de steenuil, want die zitten daar heel graag. Of waar een dakpan kapot is, of een ruitje uit de gevel. Dan kunnen ze daar naar binnen. Maar die gelegenheid is er steeds minder. Dus maar daar maken wij al jaren, voor onze eigen vereniging ook al, steenuilenkasten. En die hangen we buiten op tegen een schuur aan of aan een boom. Om voor een nestgelegenheid van de steenuil en om de steenuil te behouden.
0: Oké, hoeveel steenuilen zijn er? Want ik heb geen idee. Ik ben wat dat betreft, ik weet ongeveer hoe een steenuil eruit ziet, maar ik zie ze nooit vliegen. Tenminste, ik zie ze wel eens vliegen, maar niet die steenuilen.
1: Nee, maar die steenuil is een, die is vandaag ook wel actief, maar niet zoveel. De andere uilen zijn alleen maar 's nachts actief. Maar de steenuil is vandaag ook wel actief, want die heeft ook muizen natuurlijk, maar ook andere, de wormen, de regenwormen vooral. De andere soort uilen die moeten vooral hebben in de kerk wel helemaal alleen van de muizen. Dus, maar de steenuil die leeft ook wel overdag. Maar hoeveel er precies zijn, dat zou ik niet durven zeggen. Maar bij ons in de vereniging is het de laatste jaren wel weer toegenomen, omdat wij zelf ook voorzieningen treffen voor de steenuil.
0: Ja.
1: En maar ik ga ook mee met de telling en de controle van de kasten en dan worden ze geringd. De jongen, dus en voor de week of 4 terug zijn we net rond geweest. En enkele waren al uitgevlogen, maar van de 15 kasten wat we gecontroleerd hebben, zaten er nog 13 zaten er nog wel in. Maar gemiddeld hadden wij van 3 jonge steenuilen per kast. Dus,
0: Oké, dat is niet mis.
1: Dat was goed.
0: Ja,
1: dat
0: zeker goed. Weten. Nee, ja.
1: Heel goed.
0: Hey, met hoeveel mensen hebben jullie dit gedaan? Want ik zie een mooie foto op twentefm.nl, waarbij iedereen bezig is om zo'n kast in elkaar te zetten. Zijn dat bouwpakketten of hebben jullie dat zelf gezaagd? Hoe gaat zoiets in zijn werk?
1: Wij, wat ik net al zei, wij kregen een aanvraag van een collectief midden in Overijssel. En wij hebben hier een timmerploeg in de vereniging. Zijn we jongens van futters, 5, 6 ongeveer. Die komen hier elke maandag in nestkastjes en insectenhotels en alles wat met de natuur te maken heeft. Maken we hier, ook voor de verkoop en ook voor ons eigen. En aan de hand daarvan kregen wij de vraag of wij ook wat voor hun konden betekenen. We hebben een workshop georganiseerd. En er kwamen 10 mensen op af. Meer wilden we eigenlijk ook niet tegelijk doen, want werd ik koppel te groot. En nu was de vraag van hun, dan gaan we dat straks in september een keer herhalen. Dus nog langer de vraag er is, zeg maar, dan gaan wij wij stellen ons daarvoor open.
0: Goed zo, goed werk dus, dat mag duidelijk zijn. Ja, en een mooie bezigheid. En nog nuttig ook wat dat betreft. Ja. Prachtig allemaal. Wat zijn de eerstvolgende kastjes die jullie gaan bouwen?
1: Ja, wij maken nu nog eerst weer steenuilen kasten.
0: Oh, het blijft nog even bezig.
1: Het is van het jaar om ze op te hangen, zeg maar. En nestkastjes hebben we nog voorraad. Op het moment is het echt, dat de hype is, maar in ieder geval heel veel voor de vlinders. En voor de insecten zetten die kasten worden buiten gezet.
0: Ja, het goede. Ja.
1: Groot en klein. Ook voor mensen die wat al geen tuin hebben, maar een balkon.
0: Ja.
1: Eentje voor aan de schutting of eentje aan de muur, zeg maar. Dat op allerlei maten, die maken we.
0: Ja, van de week de Vlinderstichting aan de lijn gaat over de telling van de vlinders. Maar dat kan ook beter. Dus wat dat betreft, goed dat jullie die kastjes bouwen. Hè?
1: Ja, want zoals met alles wat in de natuur betreft, er gaat heel veel weg.
0: Ja.
1: En daar is geen vervanging voor. Want we maken ook wel... Wat zeg je?
0: Het koolwitje. De vlinder.
1: Het koolwitje, ja, dat is een van de belangrijkste. En een citroenvlinder,
0: ja,
1: die
0: precies.
1: Zie je nog wel. Maar ja. die andere soorten, die zie je bijna niet meer.
0: Ja, doodzonde. Ja.
1: Kijk, en daarom is het ook heel verstandig om voor mensen die wat een beetje tuin hebben... om daar geen grinder stenen in te doen, maar alleen maar
0: gras.
1: Bloeiend spul.
0: Zo is dat.
1: En ook waar het teeltseizoen eigenlijk doorgaat, zeg maar. En dat doen wij zelf ook wel, als vereniging. Ieder hoekje waar nog een beetje wat slecht voor de landbouwer te begaan is, zeg maar... daar gaan wij... Kruidenrijk, alles wat maar bloeit en groeit, dat wordt daarin gezaaid. Ook voor de vlinders en insecten, maar ook voor de vogels. Want de patrijs en zo, die is daar ook heel gek mee. Want daar is ook steeds minder ruimte voor.
0: Ja, ja,
1: en dat
0: ja,
1: zijn
0: ja.
1: van die verloren hoekjes waar we dat in gaan doen.
0: En morgen de ganzentelling, hè, Theo?
1: Ja, ik ben niet zo met die ganzen, maar daar hebben wij meer problemen van als ze voordeel. Dus,
0: nee, ik had ze net al met Jan Krijkers.
1: Er zijn ook weer mensen voor, hè?
0: Ik had ze al in de pan liggen, maar bij wijze van spreken. Maar laten we maar niet doen. Dat is een ander verhaal. Ja. Theo Leus, ik dank je wel. We blijven jullie volgen. Goed werk en dank je wel voor dit moment en een goed weekend.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
5: Want wie wil leven in de brouwerie?
4: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: 4:10, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Martijn Richter.
8: Dag Martijn.
9: 2 doden bij een ongeluk op een provinciale weg in Den Helm, Groningen. De mannen van 25 en 30 zaten in een auto die tegen een boom reed en daarna in brand vloog. Gemeenten zetten nog steeds documenten met privégegevens van burgers online. Nieuwsuur vond bijvoorbeeld meningen over een nieuwbouwproject met onder meer namen en BSN-nummers. Gemeenten zouden ze offline aan het halen zijn. En de FIFA stelt een onderzoek in naar een incident na de halve finale tussen Engeland en Argentinië. Argentijnse spelers lieten een doek zien met de tekst: "De Falklands zijn Argentijns. De eilanden zijn Brits, maar Argentinië claimt ze."
8: Martijn, dankjewel. Jordi, goedemorgen. Even kijken of Jordi er is. Achter deze deur. Even kijken waar die verborgen zit, hoor. Altijd spannend. Daar zit Rutger, daar zit Frank en... Hey Jordi.
10: Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Dat is Frank ook weer. Heeft u even een ogenblikje, want dat moet ergens... al spannend, hè? Dit is de deur van Truus. Ah, hier is Jordi.
10: Goedemorgen. Bij een steekincident in Almelo is donderdagochtend een slachtoffer gevallen. Het incident werd rond 4 uur gemeld, waarna de politie met 7 auto's en ook 2 ambulances uitrukte. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwonding is nog niets bekend. Aanhoudingen zijn vooralsnog niet verricht. Nederland kan met een watertekort. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na advies van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Overheden en drinkwaterbedrijven beraden zich op maatregelen om het water te verdelen. Gedacht wordt aan de inzet van stuwen en extra pompen. Mogelijk gaat de stuw bij Hagestein iets open om zoet water naar het westen te sturen. En ex-rijschoolhouder Henry Kamps krijgt van de rechtbank in Zutphen een gebiedsgebod van 3 jaar rond CBR-locaties in Overijssel en Gelderland. Bij overtreding riskeert hij per keer maximaal 5 dagen gijzeling. Kamps onderzoekt sinds 2021 vermeende misstanden bij het CBR, maar volgens de rechter dragen zijn acties, zoals het volgen van examenauto's, niet bij aan het bewijzen daarvan. De rechtbank stelt dat het CBR grotendeels in het gelijk. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag begint zonnig, maar in de loop van de ochtend zijn er wolkenvelden. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, ook stapelwolken. Die kunnen uitgroeien tot een enkel buitje. Kans is er dus op een klein onweersbuitje. En het wordt 24 tot 28 graden.
8: Dankjewel, Piet. We gaan even naar het wegdek weer eens laten blijven. De Lutte richting de Duitse grens, beste mensen. Dat is gezien 4 minuten over 3 kilometer. En 1 controlepost, althans een aangekondigde, een geziende door flitsmeister.nl. Dat is op de Toermalijnstraat in Hengelo, daar staan ze te controleren.

Jager van Barneveld. Een dikke hit in Hollanda, in Nederland. Het voelt een beetje Grieks aan wat dat betreft. Zwoele zomernachten hier op Twente FM. Straks gaan we het nog hebben over, en dat is wel leuk, niet over Ben Keizers. Want ja, die is gearriveerd in Orba, mocht je die zo meteen missen. Maar we gaan het wel hebben over de familiecar van het MST in Enschede. En nu gaan wij met Ton van Dranen naar 17 juli 1976. Dan komt Standing on the Inside van Full House binnen op nummer 13 in de Nederlandse top 40. De single die groeit uit tot een grote hit in Nederland en bereikt uiteindelijk de tweede plaats. Full House, Standing on the Inside. De groep Full House werd opgericht door Frank Kramer, destijds voetballer van Telstar, later ook televisiester. En samen met een aantal vrienden nam hij een cover op van het nummer van Niels Sedaka, Standing on the Inside. De plaat werd geproduceerd door Albert Hol. Rond dit ontstonden later geruchten dat de leden van Full House zelf niet eens meededen aan de plaat en niet op de plaat zouden zingen. Volgens verschillende berichten zouden zangeressen als Bonnie Sinclair, Sanandra Remen en enkele anderen de zang hebben verzorgd. Nou, officieel is het nooit bevestigd, hoe dan ook. Op deze dag kwam de hit binnen van Frank Kramer en de zijnen. Standing on the Inside, Full House, op nummer 13 in de Nederlandse top 40 in 1976.

Op deze dag binnengekomen, 7 juli 1976, nummer 13 in de Nederlandse top 40. De vraag was, werd het echt gezongen door Frank Kramer en de Zijnen of door Sandra, Raymond, Bonnie Sinclair en enkele anderen? Hoe dan ook, Full House kwam binnen op deze dag, 7 juli 1976... met Standing on the Inside op nummer 13.

0: van Stamlingen hier op de Twentse Radio. Het is 9:50 geweest normaal gesproken. Ja, Ben Keizers, we missen hem nu al met zijn praatjes vanuit Spanje. Maar hij is over en heeft nu lekker 2 weken rust. En check al zijn verhalen op twentfm.nl/ietsgemist. Wij gaan wat anders doen. Ook leuk, we gaan naar de familiecar van het Ronald McDonald. Jolien Leuzing, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Ja, hoe zit het met die familiecar en het medisch spectrum Twente?
1: Ja, we zijn deze week begonnen. In het MST vind je de Ronald McDonald huiskamer. Die bestaat dit jaar 5 jaar. En we zijn afgelopen maandag gestart met de familiecar. En die gaat op maandag en donderdagavond over de afdelingen binnen het vrouw-kindcentrum in het MST.
0: Oké, hoe moeten we dat zien, de familiecar?
1: Nou, het is een car, een beetje bekend als bijvoorbeeld in het vliegtuig zo'n car. Met allemaal hele fijne producten. Verse gemberthee, biologische sapjes, koffie, fruit en wat lekkers. Maar ook bijvoorbeeld slaapmaskertjes, oordopjes.
0: Oh ja, dat is belangrijk.
1: Ja, allemaal fijne dingen, vooral voor ouders die ja, bij hun opgenomen kindje blijven slapen in het ziekenhuis. Dus het is echt een verwencar. Om ouders, broertjes, zusjes en familie die op bezoek is even te ontzorgen.
0: Oké, maar was dat er nog niet? Ik heb geen idee hoor, want ik heb het gelukkig niet meegemaakt. Maar ik denk dat is altijd rijkelijk aanwezig allemaal.
1: Nou, dat is er zeker, want je hebt ja, roomservice is er natuurlijk. En in het MST is er ook op de kinderafdeling een hele mooie car. Het snackhuske, daar staan ook allemaal gezonde producten op voor kinderen. Dus dat is allemaal zeker aanwezig. Maar dit is een car speciaal echt voor de familie. Dus wij zijn er meer voor de ouders en voor broertjes, zusjes die ook dus bij het zieke kindje aanwezig zijn. En om hen even te ontzorgen. Want soms zijn ouders ook best wel lang in het ziekenhuis aanwezig. Bijvoorbeeld bij de afdeling neonatologie zijn ze soms wel enkele weken in het ziekenhuis. En dan duurt het ook best wel lang. Een dag duurt dan lang. En dan is dit even een moment waarop onze vrijwilligers langskomen met die car. En dan is het naast een kopje koffie of thee of even iets lekkers aanbieden, is het ook even een gesprekje, een luisterend oor. Dus even een onderbreking van de dag.
0: Heel goed. Ik zie de car nu voor me op de foto. Het ziet er heel gezellig uit. Hartstikke goed.
1: Ja, het is een hele vrolijke, frisse car inderdaad.
0: Ja, maar okay, geen patat, geen frikandellen en geen hamburgers, hè?
1: Nee, het is echt vooral gezond.
0: Geintje natuurlijk, ja. Jolien. Hey, Huiskamer Twente, wat doen jullie precies?
1: Wij zijn een plek in het ziekenhuis waar ouders vooral even kunnen ontspannen. En we zijn iedere dag geopend van 8:30 tot 9:30. En onze vrijwilligers die draaien hun diensten. En die zijn er om ouders op te vangen voor een ontbijtje of een lekkere lunch. Maar ouders kunnen daar ook lekker koken of even een spelletje spelen met het hele gezin. Vooral om even het gevoel te hebben dat je uit het ziekenhuis bent. Even geen witte jassen om je heen. En dat je even tot rust kan komen in de dagen vol zorgen.
0: Hele goede zaak. Goed zo. Maandag dus weer de familiecar vanaf 7:30 tot 8:15, hè?
1: Klopt, ja.
0: Goed zo, we gaan hem bekijken. Jolien Leuzink, ik dank je wel.

0: Jonas Blue en Malief en The Edge of Desire. Straks hier Mark. We hebben, even kijken, Michel, Jordi. En vanavond hebben we de Guilty Pleasure Friday XXL. Onder andere dan te gast Leon Moorman.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
0: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
4: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi hond hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Twee doden bij een ongeluk op een provinciale weg in het Groningse Den Ham. De slachtoffers zijn mannen van 25 en 30 uit Groningen. Ze zaten in een auto die tegen een boom reed en daarna in brand vloog. De politie zoekt nog uit hoe dat kon gebeuren. Hulpdiensten konden weinig meer doen voor de twee, want ze overleden ter plekke. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat het online zetten van documenten van burgers met daarin BSN-nummers niet mag. Nieuwsuur vond uit dat het honderden keren wel is gebeurd. Er staan vaak ook dingen in als namen en telefoonnummers. De Vereniging van Gemeenten zegt dat er hard wordt gewerkt aan het offline halen van de documenten. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers verbeteren. Dat vinden vakbonden CNV en FNV. Sinds kort zijn er geen 5, maar nog maar 3 beveiligingsbedrijven. De bonden zeggen dat het niet goed gaat, want het is te warm, de roosters kloppen niet en mensen hebben nauwelijks tijd voor de wc. De FIFA gaat onderzoeken of wat na de halve finale tussen Engeland en Argentinië is gebeurd op het WK wel mag. Argentijnse spelers lieten op het veld een doek zien met de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns. De eilanden zijn van Groot-Brittannië, maar Argentinië claimt ze. Dat leidde in 1982 nog tot een oorlog tussen beide landen. Het weer van Weer Online. Eerst overal droog, maar later op de dag hier en daar een lokale bui. Verder schijnt de zon en het wordt maximaal 27 graden. Morgen iets minder warm en ook dan een buitje. Dat was het ANP Nieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontroles op de A12 en de A76. In beide gevallen 10 minuten extra. En een ongeluk bij Heteren op de A50 Os-Arnhem. Vanaf knooppunt Ewijk een file van 5 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente.
8: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
7: Hier komt Twente samen.
8: Dankjewel
7: dat ook jij erbij bent.
8: Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Ja, wel eens van die hitjes, die dreigen je bijna te vergeten... doordat je denkt, hey, dat is lang geleden. Maar dan ben je hem nog net niet vergeten. Zoals deze van zojuist, Bizarre Incorporated... met I'm Gonna Get You. Weet vandaag het spits af voor deze aflevering van De Uitzendkracht. Gelden voor vandaag, vrijdag 17 juli. Lekker dat je erbij bent. Ik ben er weer tot 1 uur.

Alles was aangehaakt veranderd in gold, oftewel in goud. Taylor Swift was dat natuurlijk. En kindervoor nog, this is the last time. Kijk even naar het weer. Misschien wel de laatste dag dat het behoorlijk warm is. Vandaag wordt het zo'n 27 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af. De wind komt vanuit het noordwesten met kracht 3. Komende dagen wordt het steeds wat frisser. Morgen zo'n 23 graden. Zondag gaat de temperatuur nog wat verder onderuit. En blijft dan steken op zo'n kleine 20 graden.

0: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
4: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Een voormalig rijschoolhouder uit Twente mag de komende 3 jaar geen medewerkers van het CBR lastigvallen of praktijkexamens verstoren. De rechtbank in Zutphen legt hem een gebiedsverbod op voor alle CBR-locaties in Overijssel in Gelderland binnen een straal van 2 kilometer. De man doet al sinds 2021 onderzoek naar vermeende misstanden bij het CBR. Volgens de rechter heeft hij daarvoor inmiddels voldoende informatie kunnen verzamelen en draagt het volgen van examenauto's en het verstoren van rijexamens daar niet aan bij. Medewerkers en examenkandidaten ervaren volgens de rechtbank veel overlast. Overtreedt hij het verbod toch, dan kan hij per keer maximaal 5 dagen worden vastgezet. Heracles Almelo bereidt zich in de Duitse Bielefeld voor op het nieuwe seizoen. Na de degradatie is het doel duidelijk, terugkeer naar de eredivisie. Trainer Vincent Heilman ziet een groot verschil met vorig seizoen. Volgens hem is de negatieve sfeer verdwenen en heeft de komst van 8 nieuwe spelers voor nieuwe energie gezorgd. De selectie bestaat nu uit spelers die allemaal onder contract staan zonder huurlingen. Heilman noemt het vooral een mentaliteit van de nieuwkomers belangrijk. Ze zijn volgens hem leergierig, hardwerkend en gemotiveerd. Zelf staat de 29-jarige trainer voor het eerste seizoen als hoofdtrainer in het betaald voetbal, maar zijn leeftijd ziet hij niet als een nadeel. Heracles begint over 3 weken aan het nieuwe seizoen in de keukenkampioen met als enige doel promotie naar de eredivisie. En huiseigenaren in Tubbergen worden aangemoedigd om een gratis isolatiecheck aan huis te doen. Een goed geïsoleerde woning is koeler in de zomer en warmer in de winter. Bovendien is het ook nog eens goede investering, aangezien de energierekening blijvend op laag gaat. Een energieadviseur kan helpen om je wegwijs te maken in het proces. Ze zijn onafhankelijk en hun dienstverlening is gratis. Meer informatie is daarvoor te vinden op de website van de gemeente Tubbergen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vandaag opnieuw een dag met veel ruimte voor de zon en maximum temperaturen van 28 graden. Vanmiddag iets meer bewolking, mogelijk vanavond een enkel spatje regen, maar veel zal het niet zijn. Uiteindelijk klaart het op met minimum temperaturen van 14 graden.
8: Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg en er komt ook steeds meer vertraging op meer plekken. Zoals op de A12 nog altijd, die Duitse grenscontrole. Nu al goed voor 20 minuten vertraging vanaf Duiven. Verder bergingswerk na een ongeluk bij Heteren op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Vanaf knooppunt Ewijk een file van 20 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. En tot slot viel op de N325 vanuit Duitsland naar Nijmegen toe. Voor Nijmegen 2 kilometer en een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Dave Stewart en Annie Lennox, gezamenlijk de Eurythmics en The Miracle of Love. De kaarten zijn geschud. Morgen de troostfinale om de derde plek en vierde plek, Frankrijk-Engeland. De wedstrijd gaat plaatsvinden om 11:00 s'avonds. En de hoofdfinale natuurlijk, aanstaande zondag, Spanje-Argentinië. Die staat op de agenda voor 9:00.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doen zat dan te pest of zo. Die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: xxxloetser.
1: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Twente FM Nieuws.
15: Vitesse mag gewoon profvoetbal blijven spelen, vindt de Hoge Raad. Die is het eens met een eerdere uitspraak van het Hof dat de KNVB niet de licentie had mogen intrekken. Voor Vitesse was die belangrijk om mee te blijven doen in de eerste divisie. De KNVB wilde de licentie intrekken omdat de club regels had omzeild. Bij een ongeluk bij een bedrijf in Schiedam is iemand om het leven gekomen. Bij het laden en lossen van pallets in een vrachtwagen kwam hij klem te zitten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te redden, maar ze konden niks meer voor hem doen. De arbeidsinspectie onderzoekt wat er is misgegaan. Noodweer heeft in Frankrijk 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Lyon sloeg bliksem in een werkplaats waar iemand bezig was. En in Centraal-Frankrijk kwam iemand onder een omvallende boom terecht. En ook in Duitsland is er een dode door noodweer. Een fietser kreeg een boom op zich. Een shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé is op een veiling verkocht voor een megabedrag, 4,3 miljoen euro. Pelé droeg het in de WK-finale van 1958, die Brazilië won. Die 4 miljoen is geen record, want het shirt waarin Maradona met zijn handsbal het WK won in 86... leverde eerder al eens 8 miljoen op. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en vanmiddag kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het ANP Nieuws.
16: Tim Schaap van de ANWB.
17: Het wordt drukker en drukker onderweg. En dat merk je bijvoorbeeld bij de Duitse grenscontroles. Op de A12 en op de A1 rijdt het langzaam. In beide gevallen kwartier tot 20 minuten extra.
0: En op de N224 richting Veenendaal is de weg dicht bij Renswoude. Dat komt door een gesprongen waterleiding. Onbekend hoe lang het gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Oimi's Girl uit de jaren 80 met Waiting for a Star to Fall. Deel 2 is begonnen, de uitzendkracht op Twente FM. Vandaag wordt het nog warm met een graad of 27. Komende dagen gaat de temperatuur steeds iets naar beneden, tot zo'n 20 graden op aanstaande zondag. De wind komt hoofdzakelijk vanuit het noordwesten met kracht 3 à 4.

Awesome. De Script met I Want It All. Vanmiddag de eerste vrije training als het gaat om de Grand Prix van België. Ik heb het over de Formule 1. Om 2:30 is de eerste vrije training. De tweede vrije training vindt later vanmiddag plaats om 5:00. De derde vrije training morgenmiddag om 1:30. Gevolgd door de kwalificatie om 4:00. En de hoofdrace van de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Die begint aanstaande zondag om 3:00.

0: 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
0: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
9: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goijman. Een voormalig rijschoolhouder uit Twente mag de komende 3 jaar... geen medewerkers van het CBR lastigvallen of praktijkexamens verstoren. De rechtbank in Zutphen legt hem een gebiedsverbod op voor alle CBR-locaties in Overijssel en Gelderland binnen een straal van 2 kilometer... De man doet al sinds 2021 onderzoek naar vermeende misstanden bij het CBR. Volgens de rechter heeft hij daarvoor inmiddels voldoende informatie kunnen verzamelen en draagt het volgen van examenauto's en het verstoren van rijexamens daar niet aan bij. Medewerkers en examenkandidaten ervaren volgens de rechtbank veel overlast. Overtreedt hij het verbod toch, dan kan hij per keer maximaal 5 dagen worden vastgezet. Heracles Almelo bereidt zich in de Duitse Bielerbeck voor op het nieuwe seizoen. Na de degradatie is het doel duidelijk, terugkeer naar de eredivisie. Trainer Vincent Heilman ziet een groot verschil met vorig seizoen. Volgens hem is de negatieve sfeer verdwenen en heeft de komst van 8 nieuwe spelers voor nieuwe energie gezorgd. De selectie bestaat nu uit spelers die allemaal onder contract staan zonder huurlingen. Heilman noemt het vooral de mentaliteit van de nieuwkomers belangrijk. Ze zijn volgens hem leergierig, hardwerkend en gemotiveerd. Zelf staat de 29-jarige trainer voor het eerste seizoen als hoofdtrainer in het betaald voetbal, maar zijn leeftijd ziet hij niet als een nadeel. Heracles begint over 3 weken aan het nieuwe seizoen in de keukenkampioen met als enige doel promotie naar de eredivisie. En huiseigenaren in Tubbergen worden aangemoedigd om een gratis isolatiecheck aan huis te doen. Een goed geïsoleerde woning is koeler in de zomer en warmer in de winter. Bovendien is het ook nog eens goede investering, aangezien de energierekening blijvend op laag gaat. Een energieadviseur kan helpen om je wegwijs te maken in het proces. Ze zijn onafhankelijk en hun dienstverlening is gratis. Meer informatie is daarvoor te vinden op de website van de gemeente Tubbergen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Vandaag opnieuw een dag met veel ruimte voor de zon en maximum temperaturen van 28 graden. Vanmiddag iets meer bewolking, mogelijk vanavond een enkel spatje regen, maar veel zal het niet zijn. Uiteindelijk klaart het op met minimum temperaturen van 14 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. En dat merk je met name bij die Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Utrecht. Een file tussen Arnhem en de grens, 16 kilometer lang en 30 minuten. Verder ook nog naar de A50, Arnhem-Os, voor Ravenstein, een kwartier extra. En de N224, de weg tussen Veenendaal en Zeist, is in beide richtingen dicht bij Renswoude. Het komt voor een gesprongen waterleiding. Het is onbekend hoe lang het daar nog precies gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Dancing on my feelings. En daarvoor hadden we de titel Sorry I'm here for someone else. Platen zouden iets met elkaar te maken kunnen hebben. Je kunt er een verhaal van maken. Het waterschap Vechtstromen, die zijn er weer druk bezig. Maken zich grote zorgen namelijk over het eventuele watertekort in sloten, beken en kanalen. Standen van oppervlaktewater en grondwater dalen op dit moment razendsnel. En verdampt veel meer door de te hoge temperatuur van de afgelopen tijd. Daardoor staat het water natuurlijk weer ontzettend laag in bijvoorbeeld het Twentekanaal. Men nadert nu het punt waarop de vraag naar water groter is dan aangevoerd kan worden. En dat brengt zorgen met zich mee. Als u wilt weten hoe de maatregelen ervoor staan, dan kun je altijd even kijken op de website vechtstromen.nl.

Gina Easton. Heimelijk was ik een beetje verliefd op haar in de jaren 80. Kijk er wel tegenop. Dat korte kopie. Dit was met The Lover in Me. Het gaat snel als het gaat om de scootmobieltochten van sociaal werk Terbergen-Dinkeland. Die bestaan namelijk alweer 15 jaar. Tochten zijn een vast item op de agenda. Elke eerste donderdag van de maand worden deze gehouden. Van de maanden april tot en met oktober. En wordt dan gestart om 1:30 vanuit de bibliotheek in Terbergen of bij de kerk in Geesteren. Tochten worden begeleid door een team van vrijwilligers. Ze bieden een leuk uitje en een gezellig contact voor een groep mensen waarvoor dit niet meer vanzelfsprekend is. Als je daarvoor belangstelling hebt om mee te doen, kijk dan even op de website SWT.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
3: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
4: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
5: Want we will live in the brewery.
4: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM, nieuws. De NS denkt dat de 24-uur staking op het spoor die vakbond FNV heeft aangekondigd voor september meer impact zal hebben dan de staking in juni. Die was alleen in de ochtend. In september moet alles de hele dag stil liggen. De vakbond heeft een conflict met de overheid over bezuinigingen en de NS roept hen op weer aan tafel te gaan. Vitesse is blij met de uitspraak van de Hoge Raad dat het gewoon betaald voetbal mag blijven spelen. De KNVB wilde de licentie intrekken omdat de club regels had overtreden, maar dat mag niet. Dit geeft extra rust en we zijn achter de schermen aan een nieuwe selectie aan het bouwen, zegt de club. Gemeenten zijn druk bezig om documenten met privégegevens van burgers offline te halen. Nieuwsuur ontdekte dat er honderden voor iedereen te zien waren. In Voorschoten ging het om een document met bijvoorbeeld geboortedata en paspoortnummers van bestuurders van een stichting. Ook in Sowieso Huizen en Almelo zijn documenten offline gehaald. De politie heeft twee mannen opgepakt in een grote witwaszaak. Ze kwamen in beeld na een onderzoek bij een Surinaamse toko in Rotterdam. De twee zouden geld hebben witgewassen door met valse facturen te werken. In dezelfde zaak werden al eerder de eigenaren van de toko opgepakt. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het ANP Nieuws.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door vakantieverkeer is het nu druk aan de Duitse grens. Je hebt vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal Zuid en de grens.

0: Zollus. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doet er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

Agnes met Release Me. Open de middag voor deze vrijdag van 17 juli. Goedemiddag, dit is de Uitzendkracht. We hadden het er straks al even over de EHBO die binnenkort weer gaat collecteren. Zo dadelijk meer nieuws over de EHBO. Die zijn namelijk op zoek naar vrijwilligers. Blijf er dus even bij.

Heerlijke solo-hit van Sting, voormalig zanger van de Police in All This Time. En HBO-verenigingen in de regio die hebben tegenwoordig steeds meer behoefte aan inzetbare vrijwilligers voor evenementen. Onder meer de EHBO Hengelo. Die heeft een oproep om mensen te vinden met een geldig EHBO-diploma die inzetbaar zijn. Er zijn tegenwoordig steeds meer evenementen die ook vaker verplicht zijn om EHBO'ers in te zetten. Maar daardoor neemt de druk ook toe op de lokale verenigingen. Deze sporen mensen hoe dan ook aan om een EHBO-cursus te volgen, aangezien zij zelf natuurlijk ook veel baat hebben bij deze kennis. Mocht je dus je handen uit de mouwen willen steken, meld je aan bij EHBO Hengelo.

0: viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Noorten en Salzbergen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loots in Noorten en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loots in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
8: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goijman. De gemeente Almelo heeft de resultaten bekendgemaakt van Jouw Kijk op de Wijk. Onlangs werden inwoners uitgenodigd om hun mening te geven over de brede leefbaarheid aan de hand van diverse stellingen. Maar liefst 900 Almeloers hebben dat gedaan, waar de gemeente erg blij mee is. Over het algemeen zijn mensen goed tevreden met hun buurt en de kwaliteit van hun woning. Er zijn goede voorzieningen in de buurt en veel groen wordt gewaardeerd. Verbeterpunten zijn het gebrek aan buurtactiviteiten, kinderen- en jongerenactiviteiten en op sommige plekken het gevoel van veiligheid. De gemeente Enschede blijft alert op overtredingen bij ondernemers. Een recente controle samen met politie, brandweer en de arbeidsinspectie en ook het UWV leverde eerder deze maand diverse aandachtspunten op. De controle op 8 juli was deze keer gericht op de beautybranche, een van nature gevoelige sector voor ondermijning. Veel ondernemers voldoen aan de geldende regels, maar er waren zeker ook aandachtspunten. Zo troffen ze brandgevaarlijke situaties aan, illegale bewoning in de bedrijfsruimte en mogelijke overtreding van de arbeidswet. Daarnaast werden 2 gestolen fietsen ontdekt en mogelijke uitkeringsfraude. De gemeente vraagt eventuele verdachte situaties door te geven. Ondernemers in Dinkeland en Tubbergen kunnen deelnemen aan een bijzondere leergang voor toekomstgericht retail management en leiderschap. De Saxion Hogeschool biedt deze praktijkgerichte opleiding aan die aansluit op de actuele en lokale vraag vanuit de sector. De leergang bestaat uit 14 bijeenkomsten. Normaal gesproken zou dit 2900 euro kosten. Maar dankzij een bijdrage van de provincie Overijssel, gemeente en de Rabobank betalen ondernemers €650. Dat kan nog lager uitvallen door belastingvoordelen of branchegerichte subsidies. Het traject start in oktober. Meer informatie is te vinden op de website van Saxion. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon met maximumtemperaturen van 28 graden. Vanavond en vannacht zijn er ook opklaringen en koelt het niet verder af dan 14 graden.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Met name vertraging aan de grens vanwege vertrekkend vakantieverkeer. Je hebt nu vertraging op onder andere de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 10 minuten vertraging. Dan op de A12 richting de Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en afrit Beek 20 minuten oponthoud. Op de A18 Zevenaar richting Enschede tussen Doetinchem Oost en de aansluiting met de A18 5 minuten vertraging. En tot slot op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 13 kilometer file en daar doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

toch grappig, hè? Iemand van zijn lengte die dan zo'n titel uitbrengt. Baby Get Higher, op zijn lijf geschreven zou je kunnen zeggen. Het NK Buikglijden in Reutem zit er weer aan te komen. Vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus aanstaande. Vrijdag is de bedrijvencompetitie en zaterdag het officiële NK. Met maar liefst, schrik niet, 150 deelnemers. En inmiddels zitten de inschrijvingen helemaal vol. De organisatoren spreken dan ook van een zeer succesvol jaar. En bedanken bijvoorbeeld al.

0: Bouza met Magnetic en Terrence Trent D'Arby, Sign Your Name. Daarmee zit het erbij. Nou, als het gaat om de uitzendkracht voor 17 juli in 1999... had op de dag van vandaag Jennifer Lopez een nummer 1 succes voor 1 week... met de nummer If You Had My Love, een beetje aan het begin van haar carrière. En precies 50 jaar geleden, in 1976, begon in Montreal, Canada... de Olympische Zomerspelen. 35 Afrikaanse landen die boycotten het evenement. En de reden daarvan was dat Nieuw-Zeelandse rugby ploeg kort na het bloedbad in Soweto toch had deelgenomen aan de wedstrijden in Zuid-Afrika. Tot zover. Ik wens je een heel fijn weekend. Tot maandag.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
1: Discussie.
4: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twentse cultuur.
5: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
7: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
8: Want we will live in the brewery.
7: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
6: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
15: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
16: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
17: Twente FM Nieuws.
18: Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is nu definitief dicht. De laatste bewoner is vertrokken. Er was nogal wat te doen rond het AZC. Het zou eerst in maart dichtgaan, maar toen dat niet gebeurde kwam Hardenberg met een dwangsom. Die is opgelopen tot 5 miljoen. Er zaten nog 130 mensen in het AZC. Een zorginstelling in Nijmegen krijgt justitie achter zich aan na de dood van een bewoner vorig jaar. De man was onder de douche gezet en toen het personeel later terugkwam bleek het water zo heet te zijn dat hij zware brandwonden had. Een dag later overleed hij. Alleen de instelling wordt vervolgd, niet de betrokken werknemers. Het ministerie van Sociale Zaken wil gewoon verder praten over de toekomst van de sociale zekerheid. De FNV heeft een staking aangekondigd op het spoor ergens in september. Er komen ook andere acties. Voorzitter Spekman zei dat het kabinet niet beweegt. Vorige week zei minister Veilbrief dat er geen taboes zijn. En burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het fantastisch nieuws dat Vitesse profvoetbal mag blijven spelen. De KNVB wilde dat niet, omdat er regels waren overtreden, maar de Hoge Raad besloot anders. Marcouch zei dat het een mooie beloning is voor supporters en ondernemers die hun nek hebben uitgestoken om Vitesse te redden. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het ANP Nieuws.
19: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 20 minuten op onthoud. De A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 13 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A73 Nijmegen richting Maaspracht voor Nijmegen-Dukenburg 10 minuten op onthoud. En tot slot de N35 Zwolle richting Almelo. Voor Raalte doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel Otter.
20: You know, you make me feel so good inside.

PYT, Michael Jackson. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Hopelijk is jouw vrijdag goed begonnen. En heel misschien ben je al een beetje aan het aftellen, zo richting dat weekend. Misschien moet je nog even aan de bak. Maar wat je plannen ook zijn, de komende uren zorg ik voor een fijne muzikale soundtrack. We trapten dus af met Michael Jackson, PYT, Pretty Young Thing. Blijft een beetje dubieus, maar dat maakt niet uit. En die zon die laat zich vandaag weer wat meer zien dan gisteren. Dus dat weekendgevoel en misschien zelfs wel dat vakantiegevoel, dat mag er langzaam best wel een beetje inkomen. Hey, mooi dat je luistert naar Door de Middag op Twente FM. We blijven in die zomerse sferen, want hier zijn Shakira en Burna Boy met Die Die.

Lady Gaga en The Dead Dance. FC Twente weet sinds gisteravond waar het aan toe is. De Tukkers nemen het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen het Hongaarse Ferencváros. De eerste wedstrijd is komende donderdagavond in de Grolsvesten. Er zijn nog kaartjes voor. En een week later dan volgt de return in Budapest. Ja, dat is dus een mooi Europees affiche waarmee het seizoen voor FC Twente meteen heel erg serieus begint. En natuurlijk houden we je de komende weken op de hoogte hier op Twente FM over alle ontwikkelingen rondom de Europese campagne van FC Twente.

Anyone for you, je hoorde George Ezra. Daarvoor ook nog Mark Cohn, Walking in Memphis. Een liedje waarvan ik vroeger eigenlijk altijd dacht dat het een soort Bruce Springsteen was. Maar dat was dus niet zo. Nee, het was Mark Cohn. Geen idee, nooit meer wat van gehoord later. Maar het was wel een prachtig liedje. En daarvoor hoorde je ook nog Every Time We Touch van Cascada. Hier bij Doormiddag op Twente FM. Goedemiddag, langzaam maar zeker richting het nieuws van 2:30. Maar zoals eigenlijk bijna elke dag... Ja, dit is, ik weet niet hoe dit kan, maar bijna elke dag voor het nieuws van 1:30 zit dit liedje. Ja, het zal wel een mooie aanloop zijn naar het streeknieuws. Dit is Free Your Mind van Prosper en Clooney.

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNoord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
11: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goijman. De gemeente Almelo heeft de resultaten bekendgemaakt van Jouw Kijk op de Wijk. Onlangs werden inwoners uitgenodigd om hun mening te geven over de brede leefbaarheid aan de hand van diverse stellingen. Maar liefst 900 Almeloers hebben dat gedaan, waar de gemeente erg blij mee is. Over het algemeen zijn mensen goed tevreden met hun buurt en de kwaliteit van hun woning. Er zijn goede voorzieningen in de buurt en veel groen wordt gewaardeerd. Verbeterpunten zijn het gebrek aan buurtactiviteiten, kinderen- en jongerenactiviteiten en op sommige plekken het gevoel van veiligheid. De gemeente Enschede blijft alert op overtredingen bij ondernemers. Een recente controle samen met politie, brandweer en de arbeidsinspectie en ook het UWV leverde eerder deze maand diverse aandachtspunten op. De controle op 8 juli was deze keer gericht op de beautybranche, een van nature gevoelige sector voor ondermijning. Veel ondernemers voldoen aan de geldende regels, maar er waren zeker ook aandachtspunten. Zo troffen ze brandgevaarlijke situaties aan, illegale bewoning in de bedrijfsruimte en mogelijke overtreding van de arbeidswet. Daarnaast werden 2 gestolen fietsen ontdekt en mogelijke uitkeringsfraude. De gemeente vraagt eventuele verdachte situaties door te geven. Ondernemers in Dinkeland en Tubbergen kunnen deelnemen aan een bijzondere leergang voor toekomstgericht retail management en leiderschap. De Saxion Hogeschool biedt deze praktijkgerichte opleiding aan die aansluit op de actuele en lokale vraag vanuit de sector. De leergang bestaat uit 14 bijeenkomsten. Normaal gesproken zou dit €2900 kosten, maar dankzij een bijdrage van de provincie Overijssel, gemeente en de Rabobank betalen ondernemers €650. Dat kan nog lager uitvallen door belastingvoordelen of branchegerichte subsidies. Het traject start in oktober. Meer informatie is te vinden op de website van Saxion. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon met maximumtemperaturen van 28 graden. Vanavond en vannacht zijn er ook opklaringen en koelt het niet verder af dan 14 graden.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens een kwartier vertraging. Door grenscontroles ook vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar heb je een kwartier op onthoud. De A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten langzaam rijden. Dan naar de N35 Almelo richting Zwolle. Bij Heino-Zuid is een ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Kan omrijden via de U32. En tot slot de N35 Zwolle richting Almelo. Voor Raalte staat 3 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. En lekker die middag door. Met fijne muziek en de laatste nieuwtjes uit de streek. Dit

Fire en Last Train Home. En ja, hij schrijft dan allemaal van dit soort liedjes, hè, die lekker onder je huid kruipen. Mooie teksten, echt mooie stem, zingt hartstikke goed. Maar vraag een gitarist naar John Mayer. En dan is de kans heel erg groot dat hij begint over zijn prachtige gitaarspel. Ja, Eric Clapton bijvoorbeeld, die noemde hem ooit een uitzonderlijk talent. En sinds 2015 speelt John Mayer zelfs gitaar bij Dead & Company. Dat is de band die voortkwam uit het legendarische Grateful Dead. Met andere woorden, John Mayer is niet alleen een hele goede singer-songwriter, maar vooral ook een hele goede gitarist. Daarvoor hoorde je ook nog Whitney Houston samen met Enrique Iglesias en Could I Have This Kiss Forever. Hey, en na al dat geweld van John Mayer gaan we nu even naar heel ander geweld. Uit de jaren 80 hoor je nu Wen Chung.

0: even te weten.
1: Maan samen met Goldband. Het liedje heet Stiekem. Hey, normaal gesproken dan vraag ik aan mijn assistent Siri om een willekeurig getalletje tussen de 0 en de 99 te kiezen. In het kader van de onmeunige 999 shuffle. Vandaag heb ik een andere assistent. Let maar op. Hallo ChatGPT, goedemiddag. Kies even een willekeurig...
2: Goedemiddag.
1: Ja, hoi. Kies even een willekeurig getal tussen de 0 en de 1000.
2: Laten we het gaan voor 582.
1: 581, top, dankjewel. Ik ga even kijken welk liedje dat was in de onmeunige 999 dit jaar. Oh, dat was
2: helemaal goed.
1: Ja, dat was Lenny Kravitz met Let Love Rule.
2: Ah, mooi nummer. Let Love Rule van Lenny Kravitz.
1: Ja, dus die ga ik nu even draaien. Ja, ga ik even draaien. Goed?
2: Top. Ja, lekker doen. Geniet ervan.
1: Nou, dat is gezellig.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
4: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
14: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
15: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
4: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Andy Burnham heeft een belangrijke stap gezet om premier van Groot-Brittannië te worden. De Labour-partij heeft hem gekozen als nieuwe leider. Niet echt een verrassing, hij was ook de enige kandidaat. Burnham kan nu maandag benoemd worden als nieuwe premier. Hij volgt Keir Starmer op, die vorige maand opstapte. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Het COA had een deal met de gemeente dat op begin maart al geregeld moest zijn. maar het COA kon de mensen nergens kwijt. De gemeente legt een dwangsom op en die is opgelopen naar 5 miljoen euro. Het AZC is 10 jaar gebruikt. Het is 12 jaar geleden dat vlucht MH17 neerstortte in Oekraïne en de jaarlijkse herdenking daarvoor is begonnen. De bijna 300 doden worden herdacht in 5 huizen in de buurt van Schiphol. De namen van de slachtoffers worden voorgelezen en er zijn 2 minuten stilte. De MH17 werd neergehaald met een raket die veel door Rusland werd gebruikt. Een man die betrokken was bij de AZC-protesten in Loosdrecht krijgt een taakstraf van 40 uur. Bij een demonstratie in april had hij 2 agenten uitgescholden en dreigde hij het gemeentehuis in brand te steken. De komst van de asielzoekers in Loosdrecht zorgde daar geregeld voor protesten. Inmiddels zitten er 70 vluchtelingen in de opvang. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het ANP Nieuws.
17: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging in de regio heb je nu op de A50, Os richting Arnhem. Bij knooppunt Valburg is een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een uur vertraging. Ook vertraging door de grenscontroles op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Hierdoor heb je 25 minuten oponthoud. Op de N35, Almelo richting Zwolle, is bij Heino-Zuid een ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Verkeer kan omrijden via de U32. Daardoor is het ook druk op de N35 richting Almelo. Voor Raalte staat 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot op de N319, voor de richting Winterswijk. Voor Winterswijk 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel Otter.

een hele goede middag en welkom in het volgende uurtje door de middag op Twente FM. We begonnen met Shawn Mendes, het liedje Heart of Gold. Ach, wat een leuk liedje is dat toch voor de vrijdagmiddag. Lekker positief, beetje warm en hopelijk op deze manier dus ook met een lekker goed gevoel richting het weekend of misschien wel richting jouw vakantie. Hey, en dat goede gevoel, dat wil ik nog wel even vasthouden. Met het volgende liedje. Ik heb al vaker gezegd, misschien wel het beste liedje van 2016. En ja, dat bewijzen ze misschien ook wel. Want dit liedje van Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In, heeft een bijzonder record te pakken in Groot-Brittannië. Want het liedje stond inmiddels maar liefst 16 weken op nummer 1 in de Britse hitlijst. En daarmee is het de langstlopende nummer 1 hit van een Britse act in Groot-Brittannië. Nou, en dat is dus ook niet zo gek, want het is natuurlijk ook echt gewoon een prachtig nummer. En die ga je dus ook horen nu hier, hè, bij de Otto Show op Twente. Bij de Otto Show, we zeggen nou, bij donderdagmiddag op Twente FM. Die fijne, rauwe stem van Sam Fender met die soulvolle stem van Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

0: Oh, lekker zeg. Carol Emerald, Back It Up. Lekker zomers en lekker swingend. Hé, hey, we gaan even door met iets wat inmiddels helemaal niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken is.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, vandaag is het namelijk vrijdag 17 juli 2026. En het is vandaag ook Wereld Emoji Dag. Een dag speciaal voor die kleine plaatjes die soms wel meer zeggen dan 1000 woorden. Dat lachende gezichtje of een hartje of een duimpje omhoog. We gebruiken ze bijna gedachteloos. Maar ze kunnen een berichtje die je verstuurt net even wat warmer of vrolijker maken. Of juist een beetje een hele vreemde intonatie meegeven die je misschien niet zo had bedoeld. Ja, en waarom is dat nou op 17 juli? Nou, omdat heel veel kalender-emojis de datum 17 juli aangeven. Dus vandaag mag je best even een extra smiley of een feesttoetertje of een hartje achter je berichtje zetten. Want soms is een klein teken genoeg om iemand een glimlach te bezorgen. Ik wens je een hele fijne Wereld Emoji Dag.
2: Oeh.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goijman. De gemeente Almelo heeft de resultaten bekendgemaakt van Jouw Kijk op de Wijk. Onlangs werden inwoners uitgenodigd om hun mening te geven over de brede leefbaarheid aan de hand van diverse stellingen. Maar liefst 900 Almeloers hebben dat gedaan, waar de gemeente erg blij mee is. Over het algemeen zijn mensen goed tevreden met hun buurt en de kwaliteit van hun woning. Er zijn goede voorzieningen in de buurt en veel groen wordt gewaardeerd. Verbeterpunten zijn het gebrek aan buurtactiviteiten, kinderen- en jongerenactiviteiten en op sommige plekken het gevoel van veiligheid. De gemeente Enschede blijft alert op overtredingen bij ondernemers. Een recente controle samen met politie, brandweer en de arbeidsinspectie en ook het UWV leverde eerder deze maand diverse aandachtspunten op. De controle op 8 juli was deze keer gericht op de beautybranche, een van nature gevoelige sector voor ondermijning. Veel ondernemers voldoen aan de geldende regels, maar er waren zeker ook aandachtspunten. Zo troffen ze brandgevaarlijke situaties aan, illegale bewoning in de bedrijfsruimte en mogelijke overtreding van de arbeidswet. Daarnaast werden 2 gestolen fietsen ontdekt en mogelijke uitkeringsfraude. De gemeente vraagt eventuele verdachte situaties door te geven. Ondernemers in Dinkeland en Tubbergen kunnen deelnemen aan een bijzondere leergang voor toekomstgericht retailmanagement en leiderschap. De Saxion Hogeschool biedt deze praktijkgerichte opleiding aan die aansluit op de actuele en lokale vraag vanuit de sector. De leergang bestaat uit 14 bijeenkomsten. Normaal gesproken zou dit €2900 kosten, maar dankzij een bijdrage van de provincie Overijssel, gemeente en de Rabobank betalen ondernemers €650. Dat kan nog lager uitvallen door belastingvoordelen of branchegerichte subsidies. Het traject start in oktober. Meer informatie is te vinden op de website van Saxion. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 28 graden. Vanavond en vannacht zijn er ook opklaringen en koelt het niet verder af dan 14 graden.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging in de regio heb je nu op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Ewijk is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar reken op een uur extra reistijd. Verder vertraging op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles een half uur oponthoud. Op de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de N35, Almelo richting Zwolle. Bij Heino-Zuid is de weg dicht. Verkeer kan omrijden via de U32. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: For Life, zo heet het liedje van Keigo samen met Zach Abel en Nile Rodgers. En dat hoor je bij Door de Middag op Twente FM. Hey, dan soms zijn het juist de kleine dingen die op een moeilijk moment een groot verschil kunnen maken. Ik spreek behoorlijk uit eigen ervaring op het moment. Een kopje koffie, iets te eten, een warme glimlach of gewoon even iemand die vraagt hoe gaat het met je. Nou, in het Medisch Spectrum Twente in Enschede is daarom de familiekar gestart. Vrijwilligers van de Ronald McDonald's huiskamer rijden met die kar langs ouders van kinderen die opgenomen zijn in het ziekenhuis. En op die kar liggen niet alleen allemaal praktische dingen, maar vooral ook een beetje aandacht in een moment van ontspanning in een periode die vaak toch wel heel zwaar is als je daar in het ziekenhuis bent met je kindje. Nou, vanochtend had Wim van Laar in Twente wat wakker een gesprek met Jolien Leuzing over de lancering van deze familiekar. En zij vertelde onder andere over wat er allemaal op die kar te vinden is.
1: Nou, het is een kar een beetje bekend als bijvoorbeeld in het vliegtuig zo'n kar. Met allemaal hele fijne producten. Verse gemberthee, biologische sapjes, koffie, fruit en wat lekkers. Maar ook bijvoorbeeld slaapmaskertjes, oordopjes.
2: Oh ja, dat is belangrijk. Ja,
1: allemaal fijne dingen. Vooral voor ouders die ja, bij hun opgenomen kindje blijven slapen in het ziekenhuis. Het is echt een verwenkar om ouders, broertjes, zusjes en familie die op bezoek is even te ontzorgen.
0: Een prachtig voorbeeld van hoe een klein gebaar veel kan betekenen. En dat horen we natuurlijk graag hier in Twente. Hey, fijn dat je er bent. Dit is Twente FM, jouw keuze in Twente. Het hele artikel kun je terugluisteren op onze website twentefm.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biskin Park en Buckers.
7: Want we will leven in de
6: van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Een oud-rijschoolhouder die een gebiedsverbod heeft voor alle plekken waar rijexamens worden gehouden is vandaag toch weer opgedoken bij het CBR in Hengelo. Hij is gearresteerd. Eerder achtervolgde hij soms examenauto's en filmde ze. Hij zei dat hij misstanden bij het CBR wilde aantonen. Op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek hebben ze de knoop doorgehakt. De sprong met de katapult gaat vanavond door, maar wel met een andere stuntman dan gisteren. Die kwam verkeerd terecht en raakte bewusteloos. Hij moest naar het ziekenhuis en heeft een hersenschudding, maar het gaat wel weer oké met hem. In Spanje zijn ze nog altijd niet af van de bosbranden. De grootste is in het noorden bij de stad Zaragoza en daar is nu een gebied uitgebrand zo groot als de gemeente Almere. Complete dorpen zijn geëvacueerd. Door de wind is het vuur in Spanje lastig onder controle te krijgen. Max Verstappen is het raceweekend in België lekker begonnen. Bij de eerste training op het circuit van Spa-Francorchamps zette hij met zijn Red Bull de beste tijd neer. De Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc reden de tweede en derde tijd. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend kans op wat motregen. In de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP Nieuws.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg en daardoor is het druk bij de grensovergang met Duitsland. Er staat nu 75 kilometer in totaal en de langste vertraging heb je nu op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles heb je 20 minuten oponthoud. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven een kwartier oponthoud. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem gebeurde eerder bij knooppunt Bankhoef een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog 10 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os, eerst tussen knooppunt Grijshoord en Valburg 20 minuten vertraging. En verderop tussen Valburg en Ravenstein nog eens een kwartier vertraging. En tot slot de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor knooppunt Velperbroek 6 kilometer file en daar doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel Otten.

ja, wij staan voor positiviteit op de radio. En daarom draai ik even End of the World van Miley Cyrus. Goedemiddag, welkom bij Door de Middag op Twente FM. Fijn dat je er bent. We gaan verder met fijne muziek van Somber en Homewrecker.

Fijne plaats van Pink, Trustfall. Hey, het is tijd om even vooruit te kijken naar het weekend. Dat weekend, het begint nog lekker zomers. Vandaag kan het in Twente nog richting de 28 graden gaan. Dus wie nog wat plannen heeft voor vanmiddag, een terrasje, tuin of gewoon lekker naar buiten. Het kan dikke vette prima. Maar daarna doet de zomer toch een klein stapje terug. Zaterdag wordt het wat aangenamer met zo'n 23 graden. En zondag wordt het nog ietsjes frisser, rond de 21 graden. Grote regenbuien, die lijken voorlopig nog niet op het programma te staan. Dus de jas die kan nog wel even thuis blijven. Kortom, een weekend met iets minder hitte, wat meer ademruimte en hopelijk genoeg momenten om lekker van buiten te genieten. En natuurlijk, de muziek, die houden we lekker zonnig.

0: ABC, When Smokey Sings, vrijdagmiddag. En op vrijdagmiddag zit de week er bijna op. Het is bijna weekend. Het is tijd om even lekker rustig aan te doen.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie, maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Ja, en hoe kunnen we dat dan beter doen dan met een lekkere jaren 80 knijter? Alsof die zo rechtstreeks vanaf de Knuffelrock CD kwam. Ja, ken je die serie nog, de Knuffelrock CD'tjes? Prachtig, prachtig. Ik denk dat Mark ze allemaal heeft, die normaal gesproken dit programma doet. En deze staat dus vast op Skritti Palitti en Oh Patty.

Ik zie trouwens net een berichtje van Ton binnenkomen. Dat is ook tof. Ik draaide net eerder in het programma natuurlijk Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In. Beste liedje van 2026 had dat moeten zijn. En Ton zegt, ik weet nog wel eentje uit 2015. Weet je wat ik doe, Ton? Ik draai die morgen even voor je in de auto.

0: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken, bij RTT, om me nog grote veurhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Almelo krijgt vanaf de zomer volgend jaar mogelijk een buurtcamping. Een initiatief van Stichting De Buurt om buurtbewoners laagdrempelig met elkaar in contact te brengen. De inschrijving voor vrijwilligers is inmiddels gestart. In Twente is nu alleen in het Wolderikspark in Enschede zo'n camping actief. En volgens de organisatie is Almelo een geschikte locatie. Ter ere van 750 jaar Denenkamp bouwt Patrick Heining een gedetailleerde miniatuur van het voormalige station na, met een uiteindelijke lengte van 3 meter. Hij werkt al langer aan dit project en besloot het nu volledig af te ronden. Station Denenkamp was ooit een beginpunt van de stoomtramlijn naar Oldenzaal, geopend in 1903, waarvan het personenvervoer in 1936 stopte. Het goederenvervoer eindigde definitief in 1942. En Wensambulance Oost-Nederland gebruikte al een elektrische strandbrancard. Maar wensvragers moesten daarvoor eerst wel overgetild worden vanuit de ambulancebrancard, wat belastend was voor kwetsbare mensen en ook veel vergde van vrijwilligers. Dankzij samenwerking tussen partijen Hengelo, Enschede en Haaksberg is dit probleem nu opgelost. Voorzitter Karin van Dam vertelt dat de wens om nog eenmaal het strand te bezoeken wekelijks voorkomt. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, ook stapelwolken, die kunnen uitgroeien tot een enkele bui. De kans op die onweersbui is het grootst in het noordoosten. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond gaan de buien wel wegtrekken.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is met name druk aan de grensovergangen met Duitsland door vertrekkend vakantieverkeer. Je hebt onder andere vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 10 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles 10 minuten oponthoud.
15: andere kant op de A12 richting Arnhem. Voor Duiven 9 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein een half uur oponthoud. Op de N312 Lochem richting Winterswijk voor Vragende een kwartier oponthoud. En tot slot op de N319 Woerden richting Winterswijk voor Winterswijk 2 kilometer file en daar doe je een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk

The Feeling van Lost Frequencies hoorde je. En daarvoor Kylie Minogue en I Should Be So Lucky. Eigenlijk had ik het nieuwe singeltje moeten draaien van haar samen met Snow Patrol. Nou, die hou ik nog even te goed voor morgen dan in de autoshow. Zullen we dat doen? Ha, bij deze is dat een afspraak. Hey, lekker jongens, we gaan even naar de jaren 90. Och, dit heb ik lang niet meer gehoord. Super fijn. Jade en Don't.

Wat een gek einde van dit liedje. Maar dat maakt niet uit. Nee, het is een prachtig liedje. Nathan Daw samen met Bebe Rexha, Heart Still Beating. En daarvoor hoorde je ook nog Counting Crows samen met Vanessa Carlton op het pianootje. Big Yellow Taxi. Ja, en die Counting Crows, die stonden een paar weken terug nog, hè, op Concert at Sea. Deden ze ook nog samen met Bluff, Holiday in Spain. Och, wat was dat leuk. Het is wel terug te zien, hè, ergens op YouTube, denk ik. Ja, op de NPO. Ja, ze hebben een concertregistratietje soort van gemaakt. Die is vast nog wel terug te kijken. Daar was dat liedje ook op te zien. Samen met een paar andere leuke dingen. Hey, door de middag zit er eigenlijk alweer op voor vanmiddag. Dat ging even snel, zeg. Zometeen na de klok van 4 is Jordi Goorman hier met Twente komt thuis. En morgen, dan ben ik er zelf weer om 3 uur met het prachtige programma De Otter Show. Al zeg ik het zelf, hè. Een beetje zelfbevlekking is nooit verkeerd. Ik heb nog tijd voor 1 liedje. Minimaal. Ah, misschien wel 2. Maar minstens 1. En die is van U2. I will follow. En dat zeg ik net.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Gladio. De nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
12: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
13: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang.
14: Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
15: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
16: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
17: Twente FM Nieuws.
18: Bij een hobbyboer in Zuid-Holland is vogelgriep uitgebroken. Zijn kippen, eenden en andere watervogels worden afgemaakt en in de omgeving komt een vervoersverbod. De ophokplicht is juist weer opgeheven en dat blijft zo. De achterliggende gedachte is nu dat er altijd wel ergens vogelgriep is in de natuur. In 5 huizen bij Schiphol is de vliegramp met de MH17 herdacht. Precies 12 jaar geleden werd het vliegtuig van Malaysia Airlines neergeschoten boven Oekraïne. Alle bijna 300 passagiers en bemanningsleden kwamen om het leven. Bij de herdenking zijn hun namen voorgelezen en er was 2 minuten stilte. Een strafzaak tegen een asbestfabrikant uit het Twentse dorp Goor gaat gewoon door zoals gepland. Het bedrijf zou vroeger te weinig hebben gedaan om medewerkers tegen asbest te beschermen en daardoor vielen er 3 doden. Volgens de fabrikant is de zaak verjaard, maar daar is de rechter het niet mee eens. De Pigeon Lady uit Home Alone 2 Lost in New York is overleden, actrice Brenda Fricker. Het was haar bekendste rol, een dakloze vrouw in Central Park. Maar ze speelde ook bijrollen in tientallen andere films en kreeg een Oscar voor My Left Foot. Fricker was 81 jaar. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend kans op wat motregen. In de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP Nieuws.
19: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal Zuid en de grens 10 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles een kwartier op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de N312 Lochem richting Winterswijk, voor Vragender 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Wat een stem ook, hè, deze man. Alex Morin en zijn grote hit van dit moment Fever Dream. Met daarvoor nog Carol G en Si Antes Tu Buero Conocido.
1: Twente komt thuis.
0: Wat zoveel betekent als ik je eerder had ontmoet. Dat is Spaans. Nou, bij deze.

0: koelt een beetje af.
1: Twente actueel.
0: Daarover straks meer in het weekendweerbericht hier op Twente FM. Met verder vandaag natuurlijk ook ander nieuws. Onder andere heeft de politie een verdachte aangehouden voor een aanslag eerder deze week in Enschede. Het gaat om een 25-jarige man uit Enschede. Eerder deze week was er in de Lekstraat een explosie bij een woning. Tweede verdachte gaat het in dit geval om. Verder is de CBR-stalker aangehouden na een lokaal vredebreuk, zoals dat heet. De rechter legde hem eerder een gebiedsverbod op in de buurt van CBR-locaties. En dat heeft hij geschonden en daarmee is hij dus aangehouden. Daar moeten we het straks maar eens even over hebben. En natuurlijk ook ander nieuws, lekker weekendnieuws. En natuurlijk ook heel veel over het weer. Want het is warm, maar het wordt gelukkig ietsje... Het gaat een beetje afkoelen, dat is in ieder geval een prettig idee. Met ook andere zaken, wat dacht je van fijne muziek? Ik heb Rita Ora voor je, Wham! En ook de Backstreet Boys. Eerst is dit Dan Hartman.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek.
1: Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Het is vrijdagmiddag. Je weekend staat voor de deur. Rita Ora zojuist en Anywhere for You.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En daarvoor de lekkere track. Je muzikale hart onder de riem was vandaag van Dan Hartman. Relight My Fire. Het is de laatste loodjes van je werkweek. En misschien wel van het werkende stukje van richting de zomervakantie. Want de zomervakantie staat voor veel mensen voor de deur. Misschien heb je volgende week ook wel lekker een weekje vrij. Welkom bij de middagshow voor Twente. Gisteren deed de rechter nog een uitspraak tegen CBR-stalker Kamps, zoals die inmiddels wordt genoemd. Henry Kamps, die is al een tijdje in het nieuws omdat hij regelmatig bij CBR-locaties examinatoren lastig valt. En gisteren deed de rechter de uitspraak dat hij in de buurt van deze locaties niet meer mag komen, zogenaamde gebiedsverboden. Maar vanochtend is hij alsnog aangehouden omdat hij dat verbod al had geschonden. Dat deed hij samen met een camerateam van Pauw Nieuws. Ja, die zijn natuurlijk altijd wel in voor een relletje. En hij was op de CBR-locatie in Hengelo aanwezig en werd meerdere malen gesommeerd het pand te verlaten. Dat weigerde die en uiteindelijk is die op basis daarvan gearresteerd en overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne. Dan moet je toch wel heel diep van binnen met heel veel frustratie zitten, dat je hier zo mee doorgaat. Ja, hij zal zijn verhaal hebben. Ik ken het niet precies, maar het is wel een bijzonder geval. Dat kun je zeker zeggen. Straks hier op de radio, de Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Die plaat wordt aangevraagd door Melissa, die ga ik zo meteen draaien. En omdat het vandaag zo lekker warm is, deze fijne van Wham, Club Tropica.

wat was hij zoet. Hè? Wat waren hele volkstammen jonge meisjes fan van de Backstreet Boys in de jaren 90. Quit Playing Games, hoorde je zojuist. En ook nog hier Wham en Club Tropicana. Leuke muziek voor je vrijdagmiddag. Het weekend staat voor de deur. En zo meteen ook een update van onze nieuwsredactie. Het laatste streeknieuws uit Twente hoor je zo meteen. Eerst tijd voor de nieuwe single van Ariana Grande. Hey Daddy.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will leven in de brouwerie.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Almelo krijgt vanaf de zomer volgend jaar mogelijk een buurtcamping. Een initiatief van Stichting De Buurt om buurtbewoners laagdrempelig met elkaar in contact te brengen. De inschrijving voor vrijwilligers is inmiddels gestart. In Twente is nu alleen in het Woldrikspark in Enschede zo'n camping actief. En volgens de organisatie is Almelo een geschikte locatie. Ter ere van 750 jaar Denenkamp bouwt Patrick Heining een gedetailleerde miniatuur van het voormalige station na, met een uiteindelijke lengte van 3 meter. Hij werkt al langer aan dit project en besloot het nu volledig af te ronden. Station Denenkamp was ooit een beginpunt van de stoomtramlijn naar Oldenzaal, geopend in 1903, waarvan het personenvervoer in 1936 stopte. Het goederenvervoer eindigde definitief in 1942. En Wensambulance Oost-Nederland gebruikte al een elektrische strandbrancard. Maar wensvragers moesten daarvoor eerst wel overgetild worden vanuit de ambulancebrancard, wat belastend was voor kwetsbare mensen en ook veel vergde van vrijwilligers. Dankzij samenwerking tussen partijen Hengelo, Enschede en Haaksbergen is dit probleem nu opgelost. Voorzitter Karin van Dam vertelt dat de wens om nog eenmaal het strand te bezoeken wekelijks voorkomt. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, ook stapelwolken, die kunnen uitgroeien tot een enkele bui. De kans op die onweersbui is het grootst in het noordoosten. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond gaan de buien wel wegtrekken.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens een kwartier vertraging. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daardoor heb je 20 minuten vertraging. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. De andere kant op de A50 richting Os voor Ravenstein. 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Sabrina Carpenter en Tears bij de middagshow voor Twente. Met het ook nog zojuist hier het Twente FM streeknieuws van de redactie van 1Twente. Meer nieuws op 1Twente.nl. En daar vind je ook het bericht dat vanmiddag op de Sloetsweg in Hengelo een fatbiker gewond is geraakt bij een verkeersongeval met een personenauto. Rond 2:10 vond die aanrijding plaats. De bestuurder van de fatbike raakte gewond en is door ambulance personeel ter plaatse behandeld en uiteindelijk naar het ziekenhuis overgebracht. Meer nieuws en achtergronden uiteraard op onze website. En over een klein uurtje krijg je gewoon weer een verse update. Dus dat gaat zeker goed komen. Vandaag nog 28 graden, maar het gaat veranderen. Iets lagere temperaturen, maar wel droog. Details over het weer zo meteen hier. En onderweg ook Coldplay en Claude naar de Pet Shop Boys en West End Girls bij de middagshow.

dat is van Coldplay, van ook alweer een paar jaar geleden. En ook nog hier zojuist de Pet Shop Boys en West End Girls. Op een broeierige vrijdag met vanmiddag 28 graden en wat lichte sluierwolken. Vanavond en vannacht ook lichte bewolking. De minimumtemperaturen liggen uiteindelijk rond de 14 graden. Morgen start de dag met ietsje meer bewolking. In de loop van de dag komt de zon er nog even bij, maar het wordt niet meer zo warm als vandaag. De temperaturen liggen zo rond de 22 à 23 graden. En daarmee eigenlijk best aangenaam Hollands zomerweer. De zondag, een beetje hetzelfde weerbeeld. Ook dan is er ruimte voor de zon. Maar de temperaturen die liggen dan zo rond de 20 à 21 graden. En dat blijft een beetje zo. Ook volgende week ruimte voor de zon. Dit blijft in ieder geval tot halverwege de week droog. De temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Dus ietsje minder warm, maar voorlopig dus wel droog. Voor omstandigheden.

van Bruno Mars. Lekkere single is dit. On My Soul. Lekkere soul op je vrijdagmiddag. Met ook zojuist nog Cloden, App en Vloed bij Twente FM. Het weekend komt steeds dichterbij. Met zometeen ook om dat te vieren de 5 uur uit je dakplaat. Heb je daarvoor nog een leuke suggestie? Welke plaat is jouw ultieme weekendgevoel? Of trap je weekend een beetje lekker af? Laat het weten. Je mag me mailen via jordi@twentefm.nl. Of anders even een appje sturen. Dat doe je via de website. Daar vind je onze app. Die kun je downloaden. En dan kun je daar ook je berichtje achterlaten. Ik ben benieuwd waar je mee komt. Dit is nog even Bon Jovi in these arms bij Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
5: Brusje doet meer met je.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
2: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Bedrijven krijgen van Brussel langer de tijd om hun uitstoot naar nul te brengen. Eurocommissaris Hoekstra zegt dat anders hun concurrentiepositie in gevaar komt ten opzichte van landen met minder strenge regels. Greenpeace noemt het een historische fout. En klimaatwetenschappers zeggen dat we juist sneller moeten verduurzamen omdat de aarde ook sneller opwarmt. Zo was afgelopen maand de heetste juni ooit gemeten en daardoor zijn in de heetste week in de regio Parijs 2 keer zoveel mensen doodgegaan als normaal. Het waren er 3000. Er was wel een hoger sterftecijfer verwacht, maar niet zo hoog. In Den Haag is een drugslab ontmanteld nadat buren een vreemde lucht hadden geroken. Daarbij vond de brandweer iemand die volgens het AD onder de chemicaliën zat. Hij moest naar het ziekenhuis en is daar ook aangehouden. Het is niet bekend hoe die eraan toe is. Willem Holleder mag weg uit de strengst beveiligde gevangenis van ons land, de EBI in Vught. Hij wordt overgeplaatst naar een minder streng gevangenisregime, zegt zijn advocaat. Holleder kreeg levenslang voor een serie moorden. Hij zit al meer dan 11 jaar vast in Vught. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend misschien wat motregen, in de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP Nieuws.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 20 minuten vertraging. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 11 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Nijmegen-Dukenburg 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: 17 juli op de kalender. En de middagshow is er om je langzaamaan richting je vrijdagavond te bewegen.
1: Twente actueel.
0: Met onder andere vandaag een fatbiker gewond geraakt op de Sloetsweg vanmiddag in Hengelo. Die kwam in botsing met een auto. Verder wil de gemeente Wierde €120.000 beschikbaar stellen voor onderhoud aan het akkerhuis. En daarmee moet worden bijgedragen aan de leefbaarheid van Rectum en Ipalo. Nou, dat is in ieder geval een mooi voornemen. Je leest er meer over op onze website. Verder is de rijschoolstalker Hendrik Kamps aangehouden. Gisteren sprak de rechter een gebiedsverbod uit. Hij mag dus niet in de buurt van CBR-locaties komen. Vanochtend schond hij dat al op basis waarvan hij is aangehouden en overgebracht naar het arrestantencomplex. En verder heeft Heracles de eerste trainingen gedaan gisteren in het Duitse Bielerbeck. Daar bereiden ze zich voor het nieuwe seizoen. En het doel is natuurlijk duidelijk. Ze willen terugkeren naar het hoogste niveau, de Eredivisie. Komend seizoen speelt Heracles in de keukenkampioendivisie. Dus ja, daar hebben ze nog wel een bezware taak. Maar aan de andere kant, ja, het is wel lekker, want er komt weer een kampioensfeestje aan als ze het een beetje goed doen. Dat is dan wel weer leuk. Onderweg, Enrique Iglesias. Eerst nu de Rag & Bone Man.

0: Ja, inderdaad. En als je het dan helemaal realiseert, dan hoor je ook zo'n pingpongballetje. En daar kom je dan ook gewoon niet meer omheen, hè? Do You Know van Enrique Iglesias. Bij de middagshow voor Twente. Het is vrijdagmiddag. Je hebt het verdiend na een lange week werken. Is het gewoon tijd voor 2 dagen vrij?
1: Twente komt thuis. Met Jonny Goorman.
0: Nou ja, 2 dagen of misschien heb je wel lekker zomervakantie. Ja, sinds vandaag veel mensen die ook nu lekker de zomervakantie een beetje ingeleiden. Lekker idee. Twente komt thuis is er ook voor jou in ieder geval. Vandaag een warme dag, 28 graden. En de rechter die moet zich buigen over de sluiting van een bedrijfspand in Enschede. Het gaat over een tweede sluiting van een bedrijfspand aan de Hengeloze Straat in Enschede. Vuurder Veldboom vastgoed vindt dat de gemeente het pand onterecht opnieuw voor 1,5 jaar heeft gesloten nadat de politie er softdrugs aantrof. Het pand was eerder al 3 maanden dicht na een explosie bij de voordeur. De vuurder die beëindigde daarna de koopovereenkomst, maar zegt dat het leegstaande pand door nieuwe sluiting niet opnieuw kon worden verhuurd. Volgens de gemeente was de maatregel nodig om de openbare orde te herstellen en had de verhuurder na de eerste sluiting beter toezicht moeten houden. De verhuurder bestrijdt dat en stelt dat er geen sprake was van overlast of criminele activiteiten rond het pand. De rechtbank moet binnen 6 weken nu uitspraak doen in deze zaak. En je leest er meer over op onze website 120.nl, je nieuwsarchief. Met zometeen hier AHA.

dag het beste uit de jaren 80, onder andere met Aha, zojuist. And I've been losing you. En ook Blank Space hoor je nog van Taylor Swift. Met zometeen hier het laatste streeknieuws. Eerst hoor je nog even.

0: Systeembeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
10: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Almelo krijgt vanaf de zomer volgend jaar mogelijk een buurtcamping. Een initiatief van Stichting De Buurt om buurtbewoners laagdrempelig met elkaar in contact te brengen. De inschrijving voor vrijwilligers is inmiddels gestart. In Twente is nu alleen in het Woldrikspark in Enschede zo'n camping actief. En volgens de organisatie is Almelo een geschikte locatie. Ter ere van 750 jaar Denekam bouwt Patrick Heinink een gedetailleerde miniatuur van het voormalige station na, met een uiteindelijke lengte van 3 meter. Hij werkt al langer aan dit project en besloot het nu volledig af te ronden. Station Denekam was ooit een beginpunt van de stoomtramlijn naar Oldenzaal, geopend in 1903, waarvan het personenvervoer in 1936 stopte. Het goederenvervoer eindigde definitief in 1942. En Wensambulance Oost-Nederland gebruikte al een elektrische strandbrancard. Maar wensvragers moesten daarvoor eerst wel overgetild worden vanuit de ambulancebrancard, wat belastend was voor kwetsbare mensen en ook veel vergde van vrijwilligers. Dankzij samenwerking tussen partijen Hengelo, Enschede en Haaksbergen is dit probleem nu opgelost. Voorzitter Karin van Dam vertelt dat de wens om nog eenmaal het strand te bezoeken wekelijks voorkomt. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, ook stapelwolken, die kunnen uitgroeien tot een enkele bui. De kans op die onweersbui is het grootst in het noordoosten. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond gaan de buien wel wegtrekken.
13: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste file staat nu op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles een kwartier vertraging. Ook op onthoud op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 10 minuten vertraging. Op de A12 de Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 5 minuten op onthoud. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Lekker weekendgevoel hier op je vrijdagmiddag bij Twente FM met Joan Jett en de Blackhearts en I Love Rock'n'Roll. Op twentefm.nl/luister nog veel meer rock'n'roll met de nieuwe aflevering van Donderslag. Je wekelijkse portie Twentse alternatieve muziek is een nieuwe aflevering vandaag weer terug te vinden op twentefm.nl/luister. En ook voor de jazzliefhebbers een nieuwe aflevering van het programma Jazz Meeting. Je wekelijkse portie jazz op een presenteerblaadje met Cynthia en Herman Thijs daar in ieder geval terug te vinden. Dus check ook onze website voor meer Twente FM en meer radioprogramma's. Onderweg, Kaoma, lekker zomers, de Lambada ga ik zo meteen voor je draaien op verzoek van Tim. Die stuurde een mailtje en dit is Gabri Ponte met Charnapon.

Lekker deze hoor. Het is zomer in Twente. En daar hoort natuurlijk zomerse muziek bij met Kaoma en de Lambada. Ik weet niet of die dansje überhaupt nog kan. Hè? Dat was in de jaren 80 was dat een gigantische dikke hit. En daarvoor nog Gabri Ponte en Shana Paul. En Born to Love You bij Twente FM. Het radiostation voor Twente met zometeen hier Deadmau5. En ook onderweg Freak Power. Eerst is het Cameron Wittkamp en King.

That Mouse, lekkere plaat. Cascada zat ook nog bij in en I Remember met daarvoor nog Cameron Withcamp en Kingdom of Fear bij de Middagshow voor Twente. Het is alweer bijna 6 uur met straks het laatste bedrijf van de Middagshow voor Twente. Gaan we lekker de vrijdagavond in met veel fijne muziek.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie... en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding... misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak... werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Een zware aardbeving aan de zuidwestkust van Mexico bij de stad Puerto Madero had een kracht van 7,4. Gebouwen stonden te schudden tot in buurland Guatemala. Daar renden mensen in paniek de straat op. Er is nog niks bekend over schade, wel is een tsunami-waarschuwing gegeven. De speciale centra voor post-covid-patiënten blijven open. Het kabinet heeft toch geld gevonden om ze in elk geval nog een jaar open te houden. De centra doen onderzoek naar behandelingen en medicijnen voor mensen die nog altijd niet hersteld zijn van corona. Ze kunnen veel minder en velen zijn arbeidsongeschikt geraakt. Door het watertekort hebben ook sportvelden het moeilijk. Maar bij de ene vereniging hebben ze daar meer last van dan bij de ander, blijkt uit een rondgang van BNR. Vooral golfclubs worden geraakt. Zij zeggen dat we er maar aan moeten wennen dat golfbanen niet altijd meer zo groen zijn. De Zwitserse renner Mauro Schmidt heeft de langste etappe van deze Tour de France gewonnen door de Vogezen. De rit eindigde in een spannende tweestrijd tussen hem en een Colombiaan. Schmidt sprintte als eerste de finish over, maar het scheelde niet veel. Er zaten geen Nederlanders in de top 10. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend misschien wat motregen, in de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP Nieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 10 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles een kwartier op onthoud. En tot slot op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente.

0: 2026, de Bausa en Magnetic. En we begonnen met Nickelback, When We Stand Together.
1: Twente komt thuis.
0: Welkom in je vrijdagavond. Het is vandaag 17 juli met een warme dag. Dus opnieuw, temperaturen kwamen uit rond de 27 graden. Maar morgen, dan is het ietsje minder warm. Ik vind het wel lekker eigenlijk, zo'n 22 tot 23 graden. Straks uiteraard meer over het weer voor de komende dagen.
1: Twente actueel.
0: Met vandaag de nieuws dat de eigenaar van de Dinner Train mogelijk persoonlijk moet gaan opdraaien voor het faillissement. De maatschappij ging eerder failliet. Het was een bedrijf uit Twente waar diverse gedupeerden veel geld in verloren in ieder geval. Verder is de opmerkelijke CBR-stalker Henry Kamps aangehouden. Hij kreeg gisteren van de rechter een gebiedsverbod voor CBR-locaties. En vanochtend wist hij al het gebiedsverbod in de buurt van Hengelo te schenden. Dat deed hij samen met een camerateam van Pauw Nieuws. Ja, dan weet je dat wel. Die zijn altijd wel in voor een relletje. En daarom is hij vanochtend aangehouden en overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne. En ook vanmiddag een aanrijding met een fatbike. Die is gewond geraakt in Hengelo op de Sloetsweg. De automobilist die bleef ongedeerd, maar de auto raakte wel beschadigd. Meer nieuws uiteraard straks hier in de middagshow. En ook terug te vinden op onze website. Daarvoor ga ik naar 120.nl. Verder lekker voor je vrijdagavond. Rick James, Earth, Wind and Fire. En dit is IA's en Replay.

Alles is liefde van Bluff. En ook nog hier replay, die was van IAS. Welkom vrijdagavond. We hebben het weer gered deze werkweek. Het weekend is aangebroken. En misschien zelfs wel je zomervakantie. Veel mensen hebben ook zomervakantie. En misschien vertrek je wel naar het buitenland. Dat zou natuurlijk maar zo kunnen. Of blijf je lekker in eigen land. Als je naar het zuiden gaat, hou rekening met hoge temperaturen en ook noodweer. Dat is echt heftige dingen daar hoor. 3 doden door noodweer in Frankrijk en Duitsland. Hitte, bosbranden in Spanje. Nou, het is niet al te best daar. Dus check van tevoren even goed waar je naartoe gaat en of je goed voorbereid bent. Niet onbelangrijk. Valt me sowieso op dat veel mensen dit jaar op vakantie in Scandinavië kiezen. Of Denemarken. Zo van, nou, dat is lekker, is niet zo warm. Ja, misschien heb je daar wel een punt. Ik geloof dat de temperaturen daar iets beter te pruimen zijn. En ook hier in Nederland wordt het vanaf morgen ietsje minder heet dan je gewend was in ieder geval. De gemeente Almelo heeft de resultaten bekendgemaakt van Jouw Kijk op de Wijk. Dus een enquête die werd gedaan onder inwoners. En bijna 900 Almeloers hebben dat gedaan online. De gemeente zegt er erg blij mee te zijn. En over het algemeen zijn de mensen die hem ingevuld hebben best tevreden met hun buurt en de kwaliteit van de woning. Er zijn goede voorzieningen in de buurt. En er is veel waardering voor het groen in de buurt. Verbeterpunten die zijn er ook volgens de enquête. Gebrek aan buurtactiviteiten, kinderen- en jongerenactiviteiten en het gevoel van veiligheid, die score is minder goed. En daar moet de gemeente dus de komende tijd aan werken volgens de invullers van de enquête. En je vindt er meer nieuws over op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl, klik je even op Almelo, daar staat die ook uiteraard. En het waterschap Vechtstromen, die zegt, ja, we moeten toch een beetje zuiniger zijn met water, want we naderen het punt dat de vraag groter wordt dan wat er aan te voeren is. Nou, dat is ook wel weer een dingetje. Uitdaging alom. Beetje zuinig zijn met water. Zowel het drinkwater als ook het water uit sloten, beken en natuurlijk het grondwater. Dat staat laag voor de tijd van het jaar.

0: grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Noorden en Salzbergen.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord, hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
11: Hou je huis cool. Knippers, zonwering.
12: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
11: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
12: De schaduwmakers uit het oosten.
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
14: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
15: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De TBS-termijn van Kenzo K. is met 2 jaar verlengd na een recentelijke rechterlijke beslissing. In 2021 bracht hij 2 vrouwen om het leven in een flat in Almelo. De man was destijds volledig ontoerekeningsvatbaar door een psychose na drugsgebruik, maar boekt momenteel goede vorderingen tijdens zijn huidige behandeling in de kliniek. De Military in Boekelo kan voortaan rekenen op een permanente vergunning voor het jaarlijks paardensportevenement bij het Thesinkbos. Het college van BMW wil hiermee voorkomen dat er jaarlijks nieuwe milieuonderzoeken uitgevoerd moeten worden. Indien de gemeenteraad hiermee instemt, krijgt de organisatie eindelijk zekerheid voor de komende vele jaren. En het bedrijfspand aan de Hengeloze straat in Enschede kon maandenlang niet worden verhuurd na 2 opeenvolgende sluitingen door de burgemeester. Eerst volgde een sluiting na een explosie, daarna door drugsfondsen. Eigenaar Veldboom Vastgoed stapt naar de rechter omdat zij de tweede maatregel onnodig vinden en lijden onder de ontstaande reputatieschade. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het nog een tijdje zonnig. Komende nacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Het koelt af naar zo'n 16 graden. En morgen is de wind naar het noordwesten gedraaid en komt de temperatuur wel wat lager uit.
17: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

streeknieuws. Je kijkt op onze website twentefm.nl/streeknieuws voor het laatste nieuws uit Twente. En over een klein uurtje krijg je uiteraard weer een nieuwe update van onze nieuwsredactie. En als je toch online bent, meer Twente FM vind je ook op twentefm.nl/luister. Daar onder andere een nieuwe aflevering van het politiek discussieprogramma Kwartetten. Met aan tafel in deze aflevering van Frans Kattenpoel, Sven Koornstra en William Terbeek om te praten over de Tropical Night. Die was afgelopen weekend in Hengelo, de 18-plus leeftijdsgrens. En hoe zit het met de waterhuishouding en energievoorziening in Twente? Daarover meer in de nieuwe aflevering van Kwartetten. Die aflevering die vind je op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl/luister.

Chandler. Ja, ik vond dat ze beter kon acteren dan zingen. Maar ja, ze had wel een aantal dikke hits. Waaronder The Beast of Burden. En dit was die andere in de jaren 90. To Deserve You. En daarvoor nog The Wanted and Glad You Came. Op een zonnige vrijdag. Met vanavond en vannacht wat lichte bewolking. En minimumtemperaturen zo rond de 14 graden. Morgen, je zaterdag, die start met wat meer bewolking. Maar in de middag kan de zon er nog even bij komen. Dan wordt iets minder heet. Met maximumtemperaturen dan van zo'n 22 tot 23 graden. De zondag een beetje hetzelfde weerbeeld. Ook dan is er wat bewolking met ruimte voor de zon. En de temperaturen die komen zo rond de 20 à 21 graden uit. En ook volgende week blijft het zonnig en droog. Temperaturen tussen de 22 en 23 graden. Misschien halverwege de week kans op een enkel buitje. Maar of dat echt veel zal zijn en hoeveel...

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in the brewery.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Mens en relatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
16: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Een vader en zijn zoon die achter een paar gewelddadige berovingen zitten hebben van de rechter in Limburg zware straffen gekregen. Bij hun laatste beroving bij het stadion van Roda JC in Kerkrade viel een dode. Vader en zoon moeten tot 20 jaar de cel in. Mensen langs de zuidwestkust van Mexico en Guatemala zijn opgeroepen om van het strand af te gaan. Er kan een tsunami komen na een zware aardbeving van 7,4 voor de kust. De golven kunnen een halve meter hoger zijn en veel verder het strand opkomen dan normaal. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers of schade. In Voorburg is alarm geslagen vanwege een man met pijl en boog. Hij schoot ermee vanaf zijn balkon naar de straat, maar er raakte niemand gewond. Een arrestatieteam heeft hem uit huis gehaald en meegenomen. Waarom die met pijlen schoot is nog een raadsel. Vossen in de haven van Rotterdam mogen toch niet zomaar afgeschoten worden, vindt de rechter. Het gebeurt nu wel omdat de vossen te veel meeuwen vangen. Dierenactivisten maakten bezwaar tegen het afschieten en krijgen gelijk. De rechter zegt dat er te weinig is gekeken naar bijvoorbeeld stevige gaashekken. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend bewolkt met wat motregen. In de middag ook af en toe zon en rond de 24 graden. Zondag en maandag iets frisser. En dat was het ANP nieuws.
18: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn nog 2 vertragingen in de regio. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 10 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

En de Radio Wall of Sounds. Dat hebben we zeker tot aan 11 uur vanavond in de Guilty Pleasure Friday XXL. Om 9 uur schuift hier aan Richard Aris. En tot aan 9 uur ondergetekende. Ook een leuke plaat willen horen, want daar gaat het vanavond om. Laat dat even weten via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde link-icoontje. Wat we allemaal in de show hebben, vertel ik je straks. Nu, breakdance. Dit is There's No Stubbornness. Ollie en Jerry uit 84.

Film Breakdance, lang uitvoeren van Devin Stappenus. Dat was een kleine hit in 1984, ook in de juli zomermaand. Jazeker. Welkom de Guilty Pleasure Friday XXL. We gaan twee keer het weekend inluiden. Dat doen we straks met Leo Moorman. Altijd gezellig. Dat moet in het plat gewoon, denk ik. Ja, plattelaansgevul. Daar gaat het over. En we gaan met Mike Kanders, heb ik het inluiden. En mijn Manuela. Voor de rest gaan we het nog hebben over de schuttersfeesten in Losser. Die zijn begonnen. En we gaan het waarschijnlijk nog hebben over, even kijken, BK Prison. Prison Island. Hoe dat gaat, dat hoor je later. In deze show, de Guilty Pleasure Friday XXL. Wat gaat het weer doen? Altijd een belangrijk aspect in het hele gebeuren. Het klopt of het klopt niet, maar tot op heden ziet het er allemaal goed uit. Tot halverwege de avond is de kans op een plaatselijke regen- of onweersbui. Op de meeste plekken blijft het droog en klaart het op. De stapelwolken verdwijnen en de zon laat zich nog even zien. De noordwestenwind neemt geleidelijk af. Komende nacht trekt er vanuit het noorden uit meer bewolking binnen. Het koelt af naar 14 graden. Zaterdagochtend begint bewolkt. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. En er is een kleine kans op een lichte bui. Maar op de meeste plaatsen blijft het ook droog. Er waait een matige noordwesten windkracht 4. De temperatuur loopt op naar 21 graden. Of was het nog 23 graden hier in Twente. En zondag blijft het ook bewolkt. Er waait opnieuw een matige noordwesten wind. En het wordt 20 graden. Een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Maar over het algemeen toch lekker om van te genieten. Vanavond is het nog lang warm.

Donovan en Give Me Your Love hier op de Twente Radio. Guilty Pleasure Friday XXL. Veel mensen tijd om de koffer in te pakken. Vinden de tijd om de koffer in te pakken. Om tijd om op vakantie te gaan. Die zijn al of vandaag weg of morgen weg. Volgens mij is de grote uittocht nu echt begonnen na 2 weken vakantie. Sommigen komen misschien ook al wel terug. Wie zal het zeggen? Nou, laat het even weten wat jij aan het doen bent. Doe dat via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterboven zijde link icoontje. En vraag even een leuke vakantieplaat aan. Waarom ook niet? Waar ga je naartoe? Laat het even weten. Dit is Peggy You. We waren ons in Ibiza in dit geval. It

0: Na, hier op Twente FM.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: Straks gaan we bellen met onder andere Leon Moorman.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live in the brewery.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
5: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De TBS-termijn van Kenzo K. is met 2 jaar verlengd na een recentelijke rechterlijke beslissing. In 2021 bracht hij 2 vrouwen om het leven in een flat in Almelo. De man was destijds volledig ontoerekeningsvatbaar door een psychose na drugsgebruik, maar boekt momenteel goede vorderingen tijdens zijn huidige behandeling in de kliniek. De Military in Boekelo kan voortaan rekenen op een permanente vergunning voor het jaarlijks paardensportevenement bij het Thesinkbos. Het college van BMW wil hiermee voorkomen dat er jaarlijks nieuwe milieuonderzoeken uitgevoerd moeten worden. Indien de gemeenteraad hiermee instemt, krijgt de organisatie eindelijk zekerheid voor de komende vele jaren. En het bedrijfspand aan de Hengeloze straat in Enschede kon maandenlang niet worden verhuurd na 2 opeenvolgende sluitingen door de burgemeester. Eerst volgde een sluiting na een explosie, daarna door drugsfondsen. Eigenaar Veldboom Vastgoed stapt naar de rechter omdat zij de tweede maatregel onnodig vinden en lijden onder de ontstaande reputatieschade. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het nog een tijdje zonnig. Komende nacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Het koelt af naar zo'n 16 graden. En morgen is de wind naar het noordwesten gedraaid en komt de temperatuur wel wat lager uit.
1: Guilty Pleasure Friday.

Het is Rutger van Barneveld en de Zwoele van mijn nachten. Welkom de Guilty Pleasure Friday XXL voor deze vrijdag de 17e juli. Het is vakantietijd, beste mensen.

0: Hathaway en Alive hier op Twente FM. En daar is hij dan, Leo Moorman. Goedenavond.
1: Mooi, goedenavond.
0: Ja, avond. De hele studio zit applaudisseerd, maar dat moet ik even zelf doen bij deze.
1: Oh.
0: Goed, hoe is het met Leon?
1: Ja, goed. Hoe is dat dan?
0: Ja, ook wel gehoord, hè. Het is allemaal in plat natuurlijk, hè. Dado.
1: Ja.
0: De Holdiva. Ja.
1: Ja.
0: Nou, daar sta je bekend om natuurlijk. De stempel heb jij, hè.
1: Ja, dat klopt wel, ja. Ja, veel wat ik doe is in dialect. Klopt.
0: Ja, ja, en dat bevalt nog steeds natuurlijk, hè. Dat is je kenmerk.
1: Ja, ja, en ik sta nog steeds achter mijn keuze. Want ja, je hoeft niet te verlogen waar je vandaan komt, toch?
0: Nee, nou ja, dat is altijd de discussie. Ja, voor mij is helemaal geen discussie. Dat is gewoon helder. Daar moet je gewoon trots op zijn natuurlijk. En dat moet ook gewoon. Ja, waarom ook niet?
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Hey, maar hoe wordt het in de rest van het land opgepikt of niet? Of hoe gaat het precies?
1: Of ik daar veel speel in de rest van het land of opgepikt word.
0: Ja, hoe het opgepikt wordt, weet je. Dat ze zeggen van, nou ja, joh, je maakt zulke mooie muziek. Maar waarom niet? In plat.
1: Ja, nou, ik mag af en toe wel wat buiten de provincie doen.
0: Gelukkig, oh.
1: Gelukkig,
0: ja. Mooi losgeladen.
1: Brabant bijvoorbeeld, ja. Ja, het is niet, gelukkig is het niet alleen Drenthe en Overijssel, maar nee, ja, qua radio wordt het af en toe ook wel landelijk opgepikt. Maar ja, echt doorbijten, dat doen ze helaas nooit. Dat is jammer, hè?
0: Ja, dat is wel een rare barrière die er dan is, hè? Ja, het geldt misschien voor allerlei dialecten en dat soort zaken, maar er wordt toch allemaal geregeerd vanuit, nou ja, het ABN of zo op een of andere manier.
1: Ja, ja, dat is makkelijker en het is minder spannend als ze daar iets van draaien, denk ik. Maar tegelijkertijd, ik denk ook als je lang blijft volhouden en vaak genoeg op die deur klopt, dat ze op een gegeven moment misschien wel denken van, oh, dit mag wel blijven.
0: Ik denk het wel. En soms heeft het ook niet eens nodig, hè? Laten we wel weten.
1: Ja.
0: Dus daar zijn wij dan ook voor wat dat betreft. Even voor de mensen die je niet kennen, ik kan me niet voorstellen, maar je bent al een tijdje bezig. Je bent al ooit eens de beste van Overijssel geweest. Nou, regio toestanden. Vertel eens.
1: Hoe het, ja, de afgelopen jaren ben ik echt met dialect bezig. Hè? Even een uitleg voor de mensen die mij niet kennen. Dan,
0: dat bedoel ik.
1: Ja, ik ben nu al 7 jaar denk ik bezig. Dat de tijd vliegt. De tweede album is af. Die ga ik in oktober uitbrengen. Ik heb afgelopen paar maanden heb ik een theatertour gedaan. En dan ga ik de komende jaren vaker doen. Dus dan speel ik ook, nou ja, in bijvoorbeeld Vroomshoop. Redelijk in de buurt bij jullie, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Dus ja, ik ben eigenlijk dus, ja, carrière aan het maken met inderdaad die.

0: dialectpop, zo noem ik het zelf, bebop. Dialectmuziek in een toegankelijk jasje. En zo heel af en toe maak ik ook iets in Nederlandstalig, maar... Ja, mensen kunnen me vooral kennen van misschien Hier in het Oosten. Dat is het liedje waar ik 2 jaar geleden viral met ben gegaan. En toen mocht ik op de landelijke tv mocht mezelf in laten zien. Voor de rest, ja, ik ben vooral bezig om mezelf op de kaart te zetten met mijn eigen dialect.
1: Ja, maar dat is ook heel goed. Hey, maar die theatertour is natuurlijk hartstikke leuk, want daar komen mensen echt luisteren naar je liedjes.
0: Ja, dan gaan ze ook echt luisteren naar de verhalen die er aan in zitten of die ik er tussendoor vertel. Nou, ik hou er wel van dat een beetje gelachen mag worden, dus ik vertel ook af en toe wel leuke... anekdotes van wat ik dan meemaak, of nou ja, grapjes of wat dan ook. En in het theater dan luisteren de mensen ook inderdaad wat je zegt, want dan kun je ook een keer een klein liedje doen op een andere manier dan, nou ja, hoe dat dan misschien op de plaat klinkt of zo.
1: Ja, precies. Ja, ja. En je hebt geen ondertiteling nodig in de zaal, neem ik aan, voor de mensen die komen, hè?
0: Nee, tot nu toe nog niet nodig gehad.
1: Heel goed. Hey, nieuwe plaat, Platelaans gevuld, ja, dat zegt ook al genoeg, hè?
0: Ja, de titel die spreekt voor zichzelf, denk ik. Maar waar het over gaat, het is wel, zeg maar, bij mij... je zou kunnen denken dat het een lofzang is voor het platteland. Maar dat is het ook niet per se. Het is meer het melancholische gevoel wat ik heb. Want ik ben geboren op het platteland. Daar heb ik de eerste 21 jaar van mijn leven gewoond. Maar ik woon nu ook al 15 jaar in de stad, Zwolle. En Zwolle niet meteen een wereldstad. Maar je merkt wel van, oh ja, het verschil tussen het platteland en de stad... Daar zit een voordeel en een nadeel aan. En in beide plekken heb je het soms beter dan op de andere plek en andersom. Dus eigenlijk is het gewoon een soort van... Als ik terugkom bij mijn familie bijvoorbeeld... Of ik kom mezelf op een plek waar ik vroeger veel kwam... Dan roept dat een bepaald gevoel op. En daar gaat dat liedje over.
1: Ja, en ook mooi beeld erbij op YouTube met de clip.
0: Ja, we hebben ons best dan.
1: Ja, dat toont alles. Dat zegt alles natuurlijk.
0: Ja, ik dacht, ik kan niet anders dan dat we dan even in de auto moesten stappen, toch? In
1: de Platelaan, toch?
0: Waar ik graag kom, ja.
1: Heel goed. Hé, wat zit er nog meer te komen? Ga je weer een theater toe doen, najaar of zo? Wat is de bedoeling?
0: Ja, in najaar ben ik vooral bezig om mijn tweede album, ga ik dan een album release doen. Dan wil ik vooral dat op focussen. Ik ben ook bezig alweer met het volgende album. Ik ga in het voorjaar straks weer een klein toertje doen in het theater. En dan is eigenlijk de bedoeling dat ik vanaf volgend jaar... Ja, dus steeds meer gaan spelen. Dus ook op festivals. Want dit jaar was het een beetje karig. Had ik iets van 4 festivals. Maar ik zou ook heel graag wel een stuk of 10 willen volgend jaar. Dus dan ga ik er de komende tijd op focussen. Dat ik dat voor elkaar krijg.
1: Maar moet je dan aanmelden? Moet je dan een bel trekken? Of weet je dan niet te vinden?
0: Dat moet je zelf aan het zien. Dus ik wil heel graag ook wat boekers uitnodigen bij mijn albumrelease. Ik heb wel wat gesprekken gaan met interessante partijen. Die misschien wat kunnen betekenen.
1: Ja.
0: Heel misschien mag ik volgend jaar op de Zwarte Cross op een podium. En bij Downpop. Nou, maar dat ben allemaal...
1: Ja, maar dat zijn toch de juiste plekken voor wat dat betreft.
0: Precies, als ik daar sta en als me dat lukt, nou wie weet dat ik dan nog weer op andere festivals ook weer kan komen spelen. Dus dat is waar ik mee bezig ben.
1: Nou, laat gewoon. Ligt me goed, zo is dat. Van het weekend nog plannen?
0: Ja, ik ga morgen eens op visite bij familie, dus die wat verder weg woont in Noord-Holland.
1: Oh ja.
0: Dus ik besteed de vrije tijd goed.
1: Goed zo. Nou, op naar het Platelaans gevul. Leo Moorman, dankjewel en tot de volgende. Hoi.
0: Ja,

0: Guilty Pleasure Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioselene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
15: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselen. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
16: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: In en rond Den Haag zijn ineens alle stadsbussen van de weg gehaald. En die gaan de hele avond niet meer rijden. Bij sommige bussen zijn technische problemen ontdekt. En die zijn zo ernstig dat daarom alle bussen worden gecontroleerd. Vervoerder HTM vindt het erg vervelend voor de reizigers, maar het kan niet anders. In steeds meer gemeenten worden geen uitzonderingen gemaakt op het landelijke vuurwerkverbod. Ze mogen zelf beslissen of ze bijvoorbeeld buurtverenigingen een ontheffing geven, maar burgemeesters in Rotterdam en omgeving werken daar niet aan mee. Net als eerder al burgemeesters in Amsterdam, Delft en Limburg. Inwoners van Assen trappen niet in de smoesjes van oplichters. Gisteren waren meerdere nepagenten actief die probeerden mensen sieraden, bankpassen en andere waardevolle spullen af te troggelen. De politie stuurde een waarschuwing via Burgernet. En vandaag bleek dat niet één poging tot oplichting is gelukt, meldt RTV Drenthe. Het Scoetjesielen in Friesland heeft geen last van de droogte. Er staat genoeg water in de meren en de races kunnen gewoon doorgaan. De scoetjes hebben ook maar weinig diepgang, nog geen halve meter, dus het is al snel diep genoeg. De eerste race van het hoofdtoernooi is morgen op het Pikmeer. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend bewolkt met wat motregen. In de middag ook af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Wim van Laar. Guilty Pleasure Friday.

Enderweg en Talk to You hier op de Twente Radio. Populair op dit moment in Twente. Zeker weten, welkom bij Twente FM, de Guilty Pleasure Friday XXL. Tot aan 11 uur vanavond met straks nog in aanbieding Mike Kanders. Die gaat het weekend inluiden en we gaan nog naar de Schuttersfeesten.

0: Ja, daar liggen we, meneer. Moses, We Just, hier op de Twente Radio. Met de jaren 80. In de jaren 80 was dat een dikke hit. En kwam van een Italiaans muziekprogramma. Hè? Dat hoort er dan bij. Dat is bijschrift bij dit fijne wijsje van Moses. Zeg, het schuddersfeest in Losser is begonnen. En Jolanda, wat gaat er dan gebeuren?
1: Ja, wij hebben aankomend weekend een schuddersfeest in Losser. En dan hebben wij vrijdags gaan wij beginnen met een opening. En dan hebben wij hofhouding schieten en teamschieten.
0: Okay.
1: En bij hofhouding schieten mag iedereen die in een hof heeft gezeten van, nou ja, Losser of Overdinkel. Mm-hmm. En Glanenbrug en Glanen, of Duitslands verenigingen, die mogen dan meedoen. En bij teamschieten mag eigenlijk iedereen meedoen. Dan moet een team uit 4 personen staan.
0: Okay.
1: Er zijn wel ook verplichte activiteiten voor onze eigen schuttersvereniging.
0: Ja.
1: Maar die zijn eigenlijk met name dan voor de hofhouding schieten op vrijdag. En dan op zondag hebben wij echt dat wij om 3 uur beginnen met onze eigen koningschap schieten. En dan gaan wij voor onze eigen koningsfeest schieten.
0: Ja.
1: Wij zijn ook verbonden met 3 Duitse verenigingen. En ja, dat noemen wij dan zustersverenigingen.
0: Als je Duits.
1: En natuurlijk staat er bij ons ook wel een biertent. Dat is zeker het schieten wat bij ons vooraan staat. Nou ja, onze eigen vereniging bestaat ongeveer uit 93 man. Ja, de vrijdag en de zaterdag, dat is echt heel wisselend. En dan de zondag verwacht ik zeker wel dat wij op een mannetje of 150 zitten. Ja, vrijdags beginnen we om 7 uur dan met hofhouding schieten en teamschieten.
0: Ja.
1: En zaterdag de 18e hebben we dan om 12:30 beginnen we met klootschieten. Voor de mensen die dan graag mee willen doen met klootschieten. En dan om 1 uur begint het jeugdschieten voor de jeugd. En dat is dan met een kruisboog. En om 2 uur beginnen we met junior schieten. En het jeugdschieten is van 4 tot en met 12. En van junior schieten, dat begint dan om 2 uur. En dat is van 13 tot en met 18. En dan hebben we om 7 uur het sponsorschieten en het dorpsschieten. En dorpsschieten mag iedereen ook aan meedoen. Dat is ook gewoon degene die het leuk vindt om mee te doen, die mag dan meedoen. En dan zondag beginnen we om 2 uur met een kranslegging. En dan beginnen we om 3 uur met het schieten.
0: Kijk aan, nou, vol programma dus bij de Schutters en Losser. Iedereen is welkom, zo werd gezegd, want er is ook een biertje. Ja, even kijken naar het schieten. Shoot your shots.

Dikke knijter uit de jaren 80. Divine, Shoot Your Shot, dat is ook een knijter trouwens. Is niet meer onder ons, geloof ik. Hè? Nou, een van de eerste travestieten die zich in de openbaarheid deed. Ja, dat was wel even een dingetje. Corpulent en al. Zij niet, Ida Engberg.

0: Het is Felix.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: And don't you want my love? Straks nog Mike Kander. Zijn streeknieuws komt eraan. En ik kan nog één plaat gebruiken via de 120-app of 20fm.nl. Rechterboven zijn de link-icoontje. Voor te draaien. Om te draaien voor 9 uur. Dus laat het even weten.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutzer Alm. Reserveer je nu via lutzeralm.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De TBS-termijn van Kenzo K. is met 2 jaar verlengd na een recentelijke rechterlijke beslissing. In 2021 bracht hij 2 vrouwen om het leven in een flat in Almelo. De man was destijds volledig ontoerekeningsvatbaar door een psychose na drugsgebruik, maar boekt momenteel goede vorderingen tijdens zijn huidige behandeling in de kliniek. De Military in Boekelo kan voortaan rekenen op een permanente vergunning voor het jaarlijks paardensportevenement bij het Teesinkbos. Het college van BMW wil hiermee voorkomen dat er jaarlijks nieuwe milieuonderzoeken uitgevoerd moeten worden. Indien de gemeenteraad hiermee instemt, krijgt de organisatie eindelijk zekerheid voor de komende vele jaren. En het bedrijfspand aan de Hengeloze Straat in Enschede kon maandenlang niet worden verhuurd na 2 opeenvolgende sluitingen door de burgemeester. Eerst volgde een sluiting na een explosie, daarna door drugsfondsen. Eigenaar Veldboom Vastgoed stapt naar de rechter omdat zij de tweede maatregel onnodig vinden en lijden onder de ontstaande reputatieschade. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het nog een tijdje zonnig. Komende nacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Het koelt af naar zo'n 16 graden. En morgen is de wind naar het noordwesten gedraaid en komt de temperatuur wel wat lager uit.

tijd om straks te bellen met de enige echte Weekend in Luiden. En wie kent het nog niet? Mark Madden. Die gaan we straks bellen hier op...

0: Ellie Medeiros en Ellie Medeiros had het over Abaila Kalitsi hier op Twente FM. En daar is hij dan, Mike Anders.
1: Een hele goede avond.
0: Mike, je was aan het barbecuen, denk ik.
1: Ja, nee, onderweg naar het eerste optreden.
0: Dat dacht ik ook al. Ik denk, die man is vast druk met deze tijden.
1: Ja, dat klopt. Onderweg. En we hebben er vandaag 4, dus we mogen zeker niet klaar.
0: Hallo, goede genade. 4?
1: Ja. Ja, zeker. Ik ben heel blij mee. Dus op weg naar de eerste.
0: Oké, en waar is dat ongeveer? Je hoeft de plek niet te zeggen, helemaal natuurlijk, maar ongeveer?
1: Ja, ik zit hoofdzakelijk in Limburg-Brabant. En vandaag blijven we een dagje in Limburg.
0: Oké, altijd goed natuurlijk. Altijd gezellig in Limburg. Laten we wel wezen, ja. Toch? Ja. Gezellige, gezellig mensen. Hey, is er nou een drukke tijd voor jou dan? De buitenfeesten? Of nou ja, de bouwvak is hier dan begonnen. Ik weet niet hoe lang die al in Limburg aan de gang is. Of misschien moet hij nog beginnen, ik heb geen idee.
1: In Limburg begint hij volgende week.
0: Ja, kijk. Dus iedereen is in goede moed.
1: Ja, kijk, en nu is in de zomerperiode denk ik wel dat ieder artiest het druk heeft. Omdat dan toch de meeste feesten gehouden worden en... Ja, daar ben ik er ook een van. Dus nogmaals, ik mag zeker niet klagen.
0: Hartstikke mooi. Even voor de mensen die je niet kennen, Mike, hoe lang ben je al bezig en dat soort zaken?
1: Dames en heren, ik ben Mike Anders. Ik ben 34 jaar oud. Ik kom uit het Limburgse plaatje Halen. Dat ligt bij Roermond. Ik woon daar met een vrouw en twee zoontjes. En ik sta dit jaar 11 jaar op het podium.
0: Oké, dus je kent de klappen van de zweep.
1: Na 11 jaar weet ik wel een beetje de weg, maar de klappen van de zweep staan altijd nog vol verrassingen.
0: Oh, is dat zo, ja? Ja, ook meestal met optredens of zo, of met managers, of hoe gaat het dan?
1: Nee, maar zo ook qua collega-artiesten, je leert toch van elkaar en na 11 jaar kan ik nog steeds leren.
0: Oké, nou ja, dat is goed. Hoe ben je er dan ingerold? Is het gewoon ook door collega-artiesten of is het zelf die microfoon pakken of denken van... Hey, ja, dat wil ik.
1: We zaten altijd in een plaatselijke kroeg met vrienden aan de bar, zeg maar. En dan om de beurt kregen we de microfoon en dan kwam eigenlijk uit dat ik best goed kon zingen. En een aantal weken daarna kwam Django Wagner in die kroeg. En toen hebben we gevraagd van mogen we een duet samen zingen? En daarna zei Django tegen mij van geef me je nummer, hier moet je mee verder gaan. Ja, van hem kreeg ik de eerste boeking en van

0: 1 werd er 3, van 3 werd er 6. En inmiddels zijn we er 11.
1: Oh, wat gaaf. Hè? Wat leuk zeg. Ja.
0: Ja.
1: En dat van Django. Ja, ik bedoel, dat, dan, heb je, dan ben je meteen om, lijkt me zo.
0: Ja, 100%. 100%. Ja,
1: wat goed zeg. Hé, hey, maar je volgt je eigen weg wel, neem ik aan. Want je hebt al aardig wat nummers uitgebracht, hè?
0: Ja, zeker. Een jaar tijd toch wel geprobeerd om 2 liedjes per jaar uit te brengen. Dat is niet altijd gelukt, ja, met de coronaperiode natuurlijk erin. Maar we proberen altijd tussen 2 en 3 liedjes uit te brengen per jaar. En ja, meestal lukt dat.
1: Ja, nou, dat is nu ook weer gelukt. Mijn Manuela, waar gaat die over?
0: Over een oude liefde die we gaan zoeken. En ja, het is een leuke zomers liedje. En we gaan op zoek naar, naar de Manuela, de liefde van vroeger. En ja, daar gaat het liedje eigenlijk over.
1: Nou, hartstikke goed. We gaan naar luisteren. Ga je vanavond ook spelen?
0: Ja, zeker weten. We goed beginnen ermee en we eindigen ermee.
1: Ja. Ja, oh, kijk, ja, dat is altijd goed natuurlijk. Hè. Met je nieuwe hit moet je altijd beginnen en eindigen. Moet je er nu nog 4 of heb je er al 1 achter de rug of 2?
0: Ik moet er nu nog 4.
1: Je moet er nu nog 4? Oh, daar ben ik wel even bezig.
0: Ja.
1: Mike, ik wens je veel succes en alvast een goed weekend. En we gaan

4 optredens vanavond. Nou, zijn niet veel artiesten die dat hebben, 4 optredens. Dat is leuk. Ben je populair, kunnen we stellen. Weet wel. Ook populair straks. Ja, waarom ook niet. Richard Tadis, hij doet het vervolg van de Guilty Pleasure Friday XXL voor deze zomerse 17 juli. Goed weekend.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Hou je huis cool, knippers, zonwering.
3: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord, hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Mens en relatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
4: In Den Haag zijn tientallen woningen ontruimd omdat er een drugslab was gevonden in de wijk. Er moeten vele liters chemicaliën worden afgevoerd en dat kan nog wel de hele avond duren. De mensen worden opgevangen in een kantoor van de gemeente en als het moet wordt er een slaapplek voor ze gemaakt in een sporthal. In het Brabantse Best wordt een omstreden hondenfokker aangepakt. Er zijn volgens de regionale omroep al jaren misstanden. Zo verkoopt hij pups die onder de vlooien zitten en besmet zijn met een parasiet. Hij krijgt van de gemeente tot na de zomer om zijn leven te beteren, anders moet hij een boete betalen. Een derde van alle banen gaat verdwijnen bij de zorginspectie, die toezicht houdt op zorginstellingen. De inspectie krijgt minder geld van het kabinet en moet bezuinigen. Het schrappen van banen betekent dat zorginstellingen straks niet meer allemaal intensief worden gecontroleerd. Aan de westkust van Mexico is het gevaar van een tsunami voorbij. Er werd voor gewaarschuwd na een zware aardbeving in zee, maar dat is nu ingetrokken. Er zijn geen slachtoffers gevallen, maar mensen renden wel in paniek de straat op, met de aardbevingen in Venezuela nog vers in het geheugen. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen. In de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. En dat was het ANP Nieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens heb je voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
6: FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: Met Richard Ardesch. What are you looking at?

0: Een echte guilty pleasure, deze van Madonna. Vogue. Aan het begin van de derde deel, de Guilty Pleasure Friday, hier bij Twente FM, gepresenteerd door Richard Ardes. En dat ben ik dus. Komende twee uur nog veel Guilty Pleasures die eigenlijk niet kunnen.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL. Richard Ardes. Iedereen wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven.
2: Nou, dan zijn we er toch uit?
1: Twente FM. Met de Guilty Pleasure Friday. XXL. Juist nu. Jouw keuze in Twente. Zet je radio hard, want hier is een uur klassieke muziek.
3: Wat goed!
4: Curryworst met pommes.
1: Guilty Pleasure Friday.

natuurlijk niet doen. De laatste twee uur van deze vrijdagavond vullen we natuurlijk ook in met alleen maar de mooie Guilty Pleasures. Achterin volgens Marianne Rosenberg, Ich bin wie du. En zojuist hoorde je Another in 54 Ultra Talk to You. Over Guilty Pleasures gesproken. Deze is ook mooi. Jovanotti.

Ik doe het ook hoor. Ik zing dit gewoon uit volle borst mee. Ik vind het gewoon lekker. Ik durf me erover uit te spreken. Ik schaam me er niet voor. The Backstreet Boys, I Want It That Way. Wil je live meezingen? Ze staan binnenkort in de Mercure Spiel Arena in Düsseldorf. Daar zijn ze vanaf 25 september tot en met 7 oktober te vinden. Dus daar kun je ze naartoe. Er zijn nog kaartjes. Het is nog niet uitverkocht. The Guilty Pleasure Friday met nu Chic Good Times. Good times.

Zij hebben het over de regen, maar geen regen morgen hoor. De umbrella die heb je nodig voor de schaduw, denk ik. Rihanna en Jay-Z op Twente FM in de Guilty Pleasures. En daarvoor Chic met Good Times. We praten hierbij met het allerlaatste nieuws uit Twente. Na deze van Taylor Dane.

0: Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
1: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
11: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Start de motor! De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
15: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
16: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
17: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De TBS-termijn van Kenzo K. is met 2 jaar verlengd na een recentelijke rechterlijke beslissing. In 2021 bracht hij 2 vrouwen om het leven in een flat in Almelo. De man was destijds volledig ontoerekeningsvatbaar door een psychose na drugsgebruik, maar boekt momenteel goede vorderingen tijdens zijn huidige behandeling in de kliniek. De military in Boekelo kan voortaan rekenen op een permanente vergunning voor het jaarlijks paardensportevenement bij het Thesinkbos. Het college van BMW wil hiermee voorkomen dat er jaarlijks nieuwe milieuonderzoeken uitgevoerd moeten worden. Indien de gemeenteraad hiermee instemt, krijgt de organisatie eindelijk zekerheid voor de komende vele jaren. En het bedrijfspand aan de Hengeloze Straat in Enschede kon maandenlang niet worden verhuurd na 2 opeenvolgende sluitingen door de burgemeester. Eerst volgde een sluiting na een explosie en daarna door drugsfondsen. Eigenaar Veldboom Vastgoed stapt naar de rechter omdat zij de tweede maatregel onnodig vinden en lijden onder de ontstaande reputatieschade. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het nog een tijdje zonnig. Komende nacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Het koelt af naar zo'n 16 graden. En morgen is de wind naar het noordwesten gedraaid en komt de temperatuur wel wat lager uit.
16: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.
18: Meer nieuws uit Twente? Kijk op twentefm.nl/streeknieuws.
16: Guilty pleasure.

beleefd. Nou, dat doet het inderdaad. Het is alweer bijna 9:45 op deze vrijdagavond in The Guilty Pleasure. Lucas en Steve en toen een vraag. We hoorden Paper Planes en daarvoor draaiden we ook nog Suzanne en Freek met Kloot. Het heette Fazie, oftewel Ga maar. Nou, dat Ga maar, dat laat nog even op zich wachten. Want ik ben er tot de klok van 11 uur. Zo dadelijk Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Want vanavond is weer zo'n avond.

En zomaar heeft hij weer eens een dikke hit te pakken. Deze Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten. En daarvoor draaiden we ook nog Bonnie M met Hoera. We hebben vakantie, oftewel hooray, it's a holiday. Je luistert naar de Guilty Pleasures. Uur 3 zit er bijna op. We zijn er tot 11 uur vanavond. Dus zo dadelijk nog Queen en David Bowie met Under Pressure. Naar deze van Clemens en Jackson Brown. You're a friend of mine.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almin.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
9: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagen en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
10: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
11: Want we will live in the brewery.
10: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: In Amsterdam-Oost is een grote brand uitgebroken op een sportpark. De rookwolken zijn ook op andere plekken in Amsterdam te zien. Het vuur begon in een container en is overgeslagen naar een loods. Getuigen zeggen tegen AT5 dat ze vlak voor de brand een explosie hoorden. Het kan zijn dat 150 mensen in Den Haag vannacht ergens anders moeten slapen. In hun straat is een drugslab gevonden. En hulpdiensten zijn al uren bezig met het afvoeren van duizenden liters chemicaliën. Om het veilig te kunnen doen zijn tientallen huizen in de omgeving ontruimd. Het is niet duidelijk hoe de extreme katapultsprong op festival De Zwarte Cross deze keer is afgelopen. De stuntman kwam wel neer op het luchtkussen na zijn sprong over de grootste festivaltent, maar werd na afloop niet gehuldigd. Gisteren kreeg een andere stuntman bij de landing zijn eigen knie tegen zijn hoofd en raakte bewusteloos. President Trump geeft Canada de schuld van de bosbranden waardoor New York nu in de rook zit. Die bedreigt ook de WK-finale zondag. Trump zegt dat Canada zijn bossen niet goed onderhoudt en dat hij een extra heffing gaat opleggen om de schade te compenseren. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
15: Het is zomer in Twente.
16: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
15: Hier komt Twente samen.
16: Dankjewel
15: dat ook jij erbij bent.
16: Twente FM.
17: Guilty Pleasure Friday.
18: XXL.
15: Met Richard Ardèche.

0: Look of Love.
1: Guilty Pleasure Friday.
0: Uit 1982 kwam het album ook, The Lexicon of Love. En het conceptalbum over liefdesverdriet wordt door critici wereldwijd beschouwd als een van de beste popalbums van de jaren 80. Lieve mensen, hartelijk welkom bij het vierde en laatste uur Guilty Pleasures voor deze vrijdag de 17e juli. Muziek onderweg van Afrojack, Olivia Dean en Hootie and the Blowfish. Maar eerst Bruno Mars.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL. Richard Ardes. Iedereen wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven.
2: Nou, dan zijn we er toch uit.
1: Twente FM. Met de Guilty Pleasure Friday. XXL. Juist nu. Jouw keuze in Twente. Zet je radio hard. Want hier is weer een uur.

Guilty Pleasure is voor deze vrijdagavond. Haar muziek voelt namelijk als een warme deken. Een autorit in de late uurtjes en een therapiesessie in één. Olivia Dean en Man I Need bij Twente FM in de Guilty Pleasures. Straks hoor je de dance classic van vanavond. Maar eerst even hoedje in de bloofjes. Only one.

0: een nieuwe Guilty Pleasure, om dat zo maar eens even te zeggen. Nieuwe muziek bij Twente FM van Stella Lefty. Het heette Boston. Komt van een EP en dat heette Is This Heaven. We praten hier zo dadelijk even bij met het streeknieuws uit Twente. Maar eerst nog even de Eurythmics. When Tomorrow Comes.
1: Twente FM, Guilty Pleasure Friday.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
12: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
11: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De TBS-termijn van Kenzo K. is met 2 jaar verlengd na een recentelijke rechterlijke beslissing. In 2021 bracht hij 2 vrouwen om het leven in een flat in Almelo. De man was destijds volledig ontoerekeningsvatbaar door een psychose na drugsgebruik, maar boekt momenteel goede vorderingen tijdens zijn huidige behandeling in de kliniek. De Military in Boekelo kan voortaan rekenen op een permanente vergunning voor het jaarlijks paardensportevenement bij het Thesinkbos. Het college van BMW wil hiermee voorkomen dat er jaarlijks nieuwe milieuonderzoeken uitgevoerd moeten worden. Indien de gemeenteraad hiermee instemt, krijgt de organisatie eindelijk zekerheid voor de komende vele jaren. En een bedrijfspand aan de Hengeloze straat in Enschede kon maandenlang niet worden verhuurd na 2 opeenvolgende sluitingen door de burgemeester. Eerst volgde een sluiting na een explosie en daarna door drugsfondsen. Eigenaar Veldboom Vastgoed stapt naar de rechter omdat zij de tweede maatregel onnodig vinden en lijden onder de ontstaande reputatieschade. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het nog een tijdje zonnig. Komende nacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Het koelt af naar zo'n 16 graden. En morgen is de wind naar het noordwesten gedraaid en komt de temperatuur wel wat lager uit.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Guilty Pleasure Friday.

Het lijkt een soort toverspreuk. Alabi, alabam, alabi, bam, bam. En opladi, oplada hoor ik ook erbij komen. Maar dat ken ik dan wel weer. Want de Beatles die hadden daar een liedje mee in de jaren 60. En dit was de zomerhit van 2001 bij Twente FM. Manu Chao en Me Gustas Tu. Het laatste half uur van deze Guilty Pleasures voor deze vrijdag de 17e, die zijn ingegaan. Earth and Fire hoorde je ook nog bij The Weeknd. En straks heb ik nog iets van Shakira en Ariana Grande. Maar eerst deze mooie meezinger van The Simple Minds. Zo voelen we ons alive en kicking.

allemaal uit een film genaamd Zootropolis. En dan wel het tweede deel. Je hoorde Shakira bij Twente FM en Zoo. En daarvoor natuurlijk de Simple Minds, Alive and Kicking. Dit was het voor vanavond. 4 uur lang de Guilty Pleasures. Dankjewel voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Vrijdag, dan ben ik er weer. Ik denk nog 2. Onder andere de Urban Cookie Collective. En deze van Ariana Grande. Yes, and ik gooi buzen. Tot de volgende week. Bye. Guilty Pleasure Friday.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
15: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Afin van der Meijs. In Amsterdam-Oost is een grote brand uitgebroken aan de radioweg. De brand ontstond in een container en sloeg over naar een loods op een sportpark. Vooraf zou een grote explosie hebben plaatsgevonden. Volgens AT5 zijn er geen gewonden. De brandweer gebruikt een blusrobot om het vuur op veilige afstand te bestrijden. In Noorwegen zijn meer dan 100 huizen afgebrand. Het vuur woedt in een stad ten westen van Oslo en het is nog altijd niet onder controle. Een brandweerman raakte licht gewond, maar verder zouden er geen slachtoffers zijn. De Noorse premier zegt dat hij meeleeft met iedereen die zijn huis kwijt is. In Oekraïne is opnieuw geprotesteerd tegen het ontslag van minister van Defensie. Duizenden mensen gingen in de hoofdstad Kiev de straat op en ook in Kharkiv was een protest. Oekraïners snappen er niks van dat de minister weg moest, want onder zijn leiding haalde het leger juist veel succes. En Max Verstappen is best tevreden na de eerste training voor de Grand Prix van België. Hij was eerst de snelste en zette later de derde tijd neer. Verstappen zegt dat de balans van zijn Red Bull goed is, maar dat de auto op de rechte stukken snelheid tekort komt. Het team rijdt dit weekend weer met de oude achtervleugel. En dan dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goeienacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij schietpartijen in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zet een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken met spionagesoftware. Het gaat om oud-NRC-correspondent Koen Greve, die nu werkt bij persbureau ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over de protesten in Marokko. De bussen in Den Haag rijden vanaf morgenochtend weer volgens de normale dienstregeling. Vandaag werden alle bussen uit voorzorg stilgezet na de ontdekking van een technisch probleem. Uit controles bleek dat een koelinstallatie bij sommige bussen los kon raken. Er zijn morgen weer genoeg veilige bussen beschikbaar en daarom kunnen ze weer gaan rijden. En bewoners van tientallen woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. Ze moesten eerder op de avond weg nadat in de straat een werkend drugslab was gevonden. De gevaarlijke stoffen zijn inmiddels afgevoerd. Een man die bij het drugslab werd aangetroffen is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen huizen zijn verwoest door een grote brand in het zuiden van Noorwegen. Door de harde wind, de droogte en heuvelachtig terrein krijgt de brandweer het vuur moeilijk onder controle. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Bij de brand zijn meerdere mensen gewond geraakt, onder wie een hulpverlener en een brandweerman. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels 5069 doden geteld. Meer dan 6400 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald en duizenden mensen zijn nog altijd dakloos. De katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter en hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. En luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers straks beter beschermen als een vliegtuig met vertraging op de grond staat. Bij extreme hitte moeten reizigers na een half uur onder meer drinkwater en verkoeling krijgen, meldt het AD. Na 2 uur moeten ze het toestel kunnen verlaten. De nieuwe Europese regels gaan in de tweede helft van 2027 in. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samen.

0: Cheers!
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken met spionagesoftware. Het gaat om oud-NRC-correspondent Koen Greven, die nu werkt bij persbureau ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over protesten in Marokko. Bij schietpartijen in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn